0: altijd piraten hits.
1: Op zekere dag liet ik een vreemde man mijn revolver zien. Hij vroeg me, beste kerel, staat je naam daar ook nog op misschien? En toen ik ja gezegd had, pakte hij me vlug het wapen af. Handen hoog, meneer. En tot ziens maar weer. Toen dacht ik,

maar ik stond voor gek. Maar ik stond voor gek. De dag daarop heeft toen mevrouw voor mij direct een krant gekocht.

Ze zei je hebt de bank beroofd en daarom word je nou gezocht. Ze vonden je revolver, want die liet je leggen bij het loket. Huilend zei ze zacht, wie had dat verwacht? Toen dacht ik, kijk dat heb ik nou. Dat is mijn gebrek. Ik liet wel niks merken, maar ik stond voor gek. Maar ik stond voor gek. In de gevangenis kwam op bezoek diezelfde vreemde man. Mijn vrouw was bij hem en ze had de splinternieuwe bontjas aan. Ze zei, we hebben een paar sinaasappels voor je meegebracht. En toen zei die man, eet er lekker van. Toen dacht ik, kijk dat heb ik nou. Dat is mijn gebrek. Ik liet wel niks merken, maar ik stond voor gek. Maar ik stond voor gek. De dag dat ik gehangen werd, brak hier de raam, dan had gedacht. Er waren veel meer mensen dan ik aanvankelijk nog had verwacht. Ik vroeg nog aan de beul of hij er snel een eind aan maken kon. Hij trok iets te gauw. En toen brak het touw. Toen dacht ik, kijk dat heb ik nou. Dat is mijn gebrek. Ik liet wel niks merken. Maar ik stond voor gek. Maar ik stond voor gek.

0: 1224
1: weerbericht.
2: Het is wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag een graad of 17. Ook in de avond kan er nog hier en daar wat regen vallen, maar vooral in het zuiden en zuidwesten van het land blijft het bijna overal droog. Ook op zondag houden we het niet helemaal droog en is het vrij koel voor de tijd van het jaar. Maar na het weekeinde verdwijnt de neerslag, komt er geleidelijk meer zon en wordt het flink warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Dit is jouw nummer 1.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Altijd piratenhits.
3: Radio 1224.
0: Luister jij naar de nummer 1 van Nederland, 1224.

0: Het is nu 8 uur. 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Verenigde Arabische Emiraten ontkennen dat er bevroren Iraanse tegoeden zijn vrijgegeven. Daarmee spreekt het land berichtgeving van persbureau Reuters tegen, dat meldde dat er al miljarden dollars aan Iran zouden zijn uitgekeerd. Het buitenlandministerie noemt die berichten volledig onjuist. De tegoeden zouden pas bij een door Iran en de VS ondertekende overeenkomst vrij kunnen komen. En dat is nu nog niet het geval. De overname van het Amerikaanse mediaconcern Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance is goedgekeurd. Volgens het ministerie van Justitie leidt de overname tot een beter aanbod voor de Amerikaanse televisie-, film- en streamingdienstkijkers. Critici van de deal vrezen voor banenverlies en er zijn ook zorgen over de invloed van investeerders uit het Midden-Oosten en China op het Amerikaanse tv-aanbod, waaronder CNN. In de Mexicaanse stad Tijuana is in een geparkeerde auto bij het stadion waar Iran traint voor het WK een lijk gevonden. De auto zou volgens een bericht in de Telegraaf al enkele dagen op de parkeerplaats hebben gestaan. Het is niet bekend of de zaak verband houdt met het Iraanse team. Tijuana is een van de gevaarlijkste steden van Mexico. Er werden vorig jaar meer dan 1200 moorden gepleegd. Er is een toenemende dreiging van aanvallen met drones op het Duitse parlementsgebouw in Berlijn. Dit schrijft het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken in een brief aan de voorzitter van het parlement. Het aantal waarnemingen boven kritieke infrastructuur is de afgelopen maanden opgelopen en Duitsland moet zijn overheidsdiensten beter gaan beschermen. De Duitse minister Dobrindt noemde eerder Rusland als mogelijke bron van het toenemende aantal cyberaanvallen. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
2: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
3: Heeft u ook zo'n angst voor het rijexamen? Bij onze rijschool hoeft u niet bang te zijn. U zakt gegarandeerd. Inlichtingen? Rijschool L de Behanger, Schiedam.
4: Hou jij van gezelligheid, een beetje humor en de beste muziek? Kom dan ook eens luisteren naar georgevandongen.nl. Met het beste van vinyl, leuke spelletjes en de gezelligste verzoekplaten. Want voor gezelligheid en spel, luister je naar georgevandongen.nl.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
5: Goedemorgen!
6: Radio 1224.
5: Daar gaan we.
6: 3, 2, 1.
7: Goedemorgen. Welkom bij het mooiste moment van de dag. De ochtend. Alles kan nog gebeuren.

0: lekker gevarieerd. Even anders wakker worden dan normaal. Goedemorgen, dit is George van Dongen.nl.
1: Wakker worden!

0: Dennis van Dongen. Radio 1224.
1: Hey, goedemorgen.
2: Het is zaterdag de 13e juni van het jaar 2026. Luisteraars, vrienden en vriendinnen van 1224, een goedemorgen. Het is weer zaterdag, 8 uur geweest, dat betekent weer de ochtendshow. Met ondergetekende George van Dongen achter de microfoon en achter de knopjes. Hè? Ja, ja. Alleen deze zaterdag even een aangepaste uitzending. Ik ben er niet tot aan de klok van 11 uur. Nee, ik ben er tot aan de klok van 10:30. Oh, wat vinden dat velen weer fijn, hè? Ja, ja, ja, ja. In verband met afspraken heb ik een klein stukje van mijn ochtendshow afgeleverd aan Lady Miranda. Want anders had zij weer zo'n korte uitzending. Zij, we delen het precies door tweeën dan. De vorige keer moest ze werken, ja, toen was ze heel de uitzending kwijt. Dus... Nee, tot aan de klok van 10:30. Natuurlijk ondergetekende Van Dongen. Met hier en daar een kraakje en een plaatje. Verzoekplaten, ze zijn natuurlijk ook van harte welkom. Dat allemaal via radio1224.nl. En na 10:30 Lady Miranda. Dat allemaal met Op de Vlaamse Tour. Tot aan de klok van 1 uur. En dan is het eventjes stil. Tot aan de klok van 2:30. Hè. Dan is onze Wout de Witte weer. En vanavond onze Peter Holland. Hè. Kortom, weer heel veel plezier hier op 1224. Ja, ja. De hele dag weer lekker muziek, hè? Gedraaid voor je.

0: En dat allemaal op die zaterdag, de 13e juni.
1: Maar je moet er wel vroeg je bed vooruit. Zo, die zit.
2: Dit is de ochtendshow. Met dat beetje meer radio.

was heel wat anders dan de Right Side. Hè? Even gewoon van de grammofoon op 45 toeren per minuut kwam die aan jou voorbij. Hè? Like a locomotion. Hits van toen en nu. Dit is gewoon van de grammofoon.

0: een van de nieuwe vinyl-singles van de week binnengekregen. Dit was, dat hebben ze heel lekker gedaan, dat hoesje. Er staat een parasol op met allemaal streepjes en daar staat heel raar gedrukt het Saturnus kwartet of zo. Nou ja, goed. Een donkerrodere... Oh nee, ik draaide de andere kant. Ga met me mee. Nou, Van Dongen, je draaide de B-kant. Nou, gezellig toch, hè? Ja. Ja, dat zeg ik, ja.
1: Een hele, hele, hele, hele goeie morgen.
0: Ah. Goedemorgen, vrienden en vriendinnen, luisteraars van 1224. Leuk dat jullie er weer bij zijn. Hè? Ja, op deze zaterdag, de 13e juni alweer. Hè? We zitten zo langzamerhand alweer halverwege de juni. En dan nog eventjes zijn we alweer halverwege het jaar. Hè? Tenminste, dan zijn we er alweer voorbij. Maar gaat het toch allemaal snel? Hè? Het is niet meer te geloven. Nee, het is niet meer te volgen. Ik word snel oud. Ach ja, zo kom ik ook steeds weer dichter bij mijn pensioentje. Ja, nou ja. Heb ik wat meer tijd voor de hobby. Ah, dat duurt nog heel lang hoor, ja. Een jaartje of... wettelijk gezien een jaartje of 7 geloof ik. Maar ja, ik hoop toch met een jaartje of 3, 4 toch... klaar te kunnen zijn, hè. Ja, ja. Hey, natuurlijk leuk dat jullie erbij zijn aan die kant. Laat het maar even weten. Van waar, hoe, licht, staat, weet ik het allemaal. En allereerst nog even dank uitbrengen naar de collega's voor het draaien van de afgelopen week. Hè. Ja, ja, hier en daar nog even gezellig meegeluisterd. Iemand is daar ook nog eens een keer stiekem zo tussen neus en lippen ook bezig knallen. Ja. Altijd weer leuk. Altijd gezellig hier op 1224. En dat doen we allemaal voor jou, hè? Ja, jij als luisteraar zijnde, daar doen we het tenslotte voor. En niet denken dat we ervoor betaald worden. Nee, nee, nee, nee, nee. Het kost juist geld, hè, ja. We moeten de Buma betalen en de Zena. En dan hoort je denken van, wat is dat allemaal? Nou, dat zijn de muziekrechten, ja. Die dan zogenaamd volgens die grote maatschappijen weer naar de artiest worden gebracht.
2: Ja, ja, ja.
0: Eigen zakkenvullers noem ik het altijd. Maar goed, ja, we zijn het verplicht, hè, wettelijk. Ja, dan krijg je de streamkosten, dan krijg je de website. En dan krijg je natuurlijk elke radiostudio. Ja, die haalt ook natuurlijk zijn eigen muziek, hè. En zoals Van Dongen, ja, die koopt constant plaatjes. Goed, en ondertussen heeft Van Dongen weer zoveel gekletst dat de tune ook weer weg is. Ja, nou ja. Gaan we straks gewoon weer gezellig verder, hè, met m'n ouwe, hè, ja. Ach ja, nogmaals, ik zeg tegen jou, goedemorgen.

0: lekker gevarieerd. Dit is George van Dongen.nl.
1: Ah, gezellig, hè? En als je de volgende plaat hoort, dan denk je eerst van... Hé, hey, hij gaat jackpot draaien met Everybody's Happy. Hoor maar. Is everybody... Nee, hoor. Zijn de Sunstreams.

zijn mevrouw ook vannacht, hè, in bed. Nou ja, zeg. Oh, was even lekker terug in de tijd, hè, met een oudje van Rob de Nijs. En hou me vast, want ik val. Hey, goedemorgen, de ochtendshow op 12.24. En dat allemaal tot aan de klok van 10:30 met ondergetekende George van Dongen. Hey, verzoekjes, ze zijn allemaal van harte welkom. Je kunt ze aanvragen via onze website. Dat is radio1224.nl. Maar je kan ook een WhatsApp-berichtje sturen naar 06-244-95564. En voor de mensen die even misschien een gokje willen... Nou ja, gokje. Een kloerentje willen doen in onze chatbox. Nou, de chatbox is allemaal te vinden via studio16breda.nl. En anders gewoon via georgevandongen.nl.

kom lekker luisteren met de lach. Straks een lekkere ouderwetse top 40 plaatje van nog niet zo gek lang geleden, maar hij klinkt zo lekker naar deze... Do you remember? Van François Hardy.

0: Radio. 1224. Top 40. Classic.
1: Ooit stond dit op nummer 1.

ziet er leuk uit hoor, deze dame. Ja, niemand minder dan Taylor Swift, een tijdje geleden op nummer 1 gestaan met deze ophaalheid. Het was de opvolger van Fate of Ophelia. En nou heb je geloof ik de nieuwe weer. Elizabeth Taylor staat ook op het album. Maar we draaien hier nou gewoon de 45 toerenplaat.

maakte toen de tijd... Oh, ze zongen nog even een stukje door. Maakte toen de tijd in de jaren 80 leuke plaatjes. Zijn heel even teruggekomen een paar jaartjes geleden. De Roffels hoorde je hier en jij hoort bij mij. Straks echt een kraker uit grootmoederstijd. Jawel. Dat allemaal hier in de ochtendshow.

0: even lekker ver terug in de tijd met een oudje van de Spelbrekers. En dat heette dan de Katinka. Hè. Het enige nadeel vind ik altijd met sommige platenmaatschappijen. Vooral deze. Dit was een oudje op een Decca-label. Er staat geen jaartal bij. Hoe moeilijk is het om gewoon even een jaartal erbij op te drukken? Hè? Dat gebeurt ook nog wel eens bij de nieuwere singles. Er staat gewoon geen jaartal bij. Wel, bij de herpersingen staat erbij herpersing 2026. Maar er staat er weer niet op uit welk jaar het origineel kwam. Ja, hoe moeilijk is dat nou om even een paar van die... Nou ja, goed. Hé, hey, Van Dongen, je loopt weer te zeiken.
1: Het is 12-2-4.
0: Inderdaad, ach ja. Maak je je eigen daar nou zo druk om? Nou nee, ik maak me er niet druk om hoor, nee. Ik vind het altijd wel lekker als er bijvoorbeeld een jaartal op die platen staat, ja. Dat we kunnen zeggen van... Hé, hey,

0: Sorry. Liet mij eventjes gaan. Iets wat ik beter niet had kunnen doen, hè?
1: Nee.
0: Nee, ik snap jou. Dan. Maar goed, mag de pret allemaal niet drukken, hè? Moet kunnen. Hey, zaterdag de 13e juni van het jaar 2026. Allemaal weer van harte welkom bij de meest chaotische, maar meest gevarieerde ochtendshow van de Nederlandse radio. Ja, die vind je hier op 1224. Kijk, die andere ochtendshows die we allemaal hebben, ja, ze zijn leuk om aan te horen. Maar ja, dan hoor je allemaal de hele dag een beetje dezelfde muziek. Kijk, ik draai de zangeres onder naam, maar ik draai ook een Taylor Swift. Ik draai een Atje van Horen. En ik draai een AC/DC. Dat doen die andere ochtendshows niet, hè? Nee. Maar Van Dongen wel, hè? Ja, ja. Is een uitzondering der radiomakers. En nee, ik hoef niet een aparte jingle te hebben dat er straks weer een of andere halve gare toestand over de radio gaat, hè? Ja, ja. Ach ja, mag de pret af niet drukken. Hey, we gaan straks lekker beginnen met de verzoekplaten. Je kunt ze allemaal nog even aanvragen via radio1224.nl. Maar je kunt het ook doen via een WhatsAppje. Ja, ja. Ondertussen hebben we al wat binnengekregen van Wifine, van Ronnie, van Simone, Roosim. We hebben ook al van Marleen een berichtje binnen gehad. Van Anne uit Lokeren, België. Ja, ja, ja. Ook over de grens leuzeren ze gezellig mee. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, Ronald Huisman, die was al bezig. Oh, Peter Holland, die is nou aan het typen. Tenminste, dat zie ik hier dan, hè, ja. Onze Wout heeft ook al zitten typen. Altijd weer gezellig, hoor, hier op 1224. Goed, maar plaatjes, je kunt ze altijd aanvragen. Ze komen er straks gezellig aan. Er komt iets van de Beatles voorbij. Er komt iets van Jannes voorbij. Er komt iets van Samina Rossi voorbij. Even kijken. Dan weet ik even niet hoe je dat uitspreekt, maar Damiano David of wat dan ook. Ja, dat moet ik nog even opzoeken. Suzy Morel, ja, zij komt ook gezellig aan de beurt. En nog vele, vele, vele meer, hè, ja. We gaan gewoon weer lekker tekeer, hoor. Ja. Moet toch allemaal kunnen, hè, dat allemaal op 12-2-4. Nogmaals, goedemorgen, ja, ja, ja. En we hebben dus...

0: Je zal ermee wakker gemaakt worden, zeg. Wat een geluid, hè. Ja.
1: Radio Band. Radio Band. Onze hits gaan met je mee. Waar je ook bent. 100% hits.

0: Even lekker terug, hè, naar die jaren 80, hè. Juice Newton en The Queen of Hearts. Even kijken uit welk jaartal, want volgens mij stond het hier wel op, uit welk jaartal het komt. Even kijken, er staan zoveel getallen op. Waar staat dat nou? Staat er, oh ja, 1981. Huppakee. Oh ja, het laatste stukje nog even, hè. Oh, het gaat weer lekker, Van Dongen, ja.
1: Hey, goedemorgen.
0: George Van Dongen. Radio 12.

Cor de Keizer. En die had het allemaal over. Waarom gebruik je een kind als een wapen? Ja, ja. Maar ik draai eerst de B-kant. Hè. Ja, het leek er heel veel op. Maar goed, kan gebeuren. Hè. Ja, dat je B-kantjes draait. Dat die de instrumentale versie zijn van de A-kant. Hè. Ach ja, mag de pret al niet drukken. Moet allemaal kunnen. Dat allemaal in 2026. Hey, goedemorgen. We gaan lekker beginnen met die verzoekplaten. Maar we gaan...

0: Radio 1224.
1: Hey, goedemorgen.
2: Ja, dan gaan we ze maar gezellig erbij halen, hè? Ja. Luisteraars die denken gelijk van, wat gebeurt er nou allemaal? Dan mag de pret op niet drukken, moet allemaal kunnen, hè? Ja, ja. Ah, hij zit ook gelijk lekker op de luistertoer, hè? Ja. Ja, zie wel. Ja, ja, dan staat een paard bij hem in de gang, hè? En vanavond zit hij zijn hond weer aan de deur, hè? Onze Peter Holland, hè? Goed, maar die is straks pas aan de beurt, hè? Ja.
3: Hey DJ, er is weer een verzoekje.
2: Nou, we gaan lekker beginnen met de verzoekplaten. Daarvoor gaan we naar het mooie mail toe. Ik zeg een hele goedemorgen tegen Ronnie, Simone en Rosin. Wordt deze kant opgeschreven. Goedemorgen allemaal. Zou je een mooi liedje willen draaien van The Beatles? Maakt niet uit welke, als het maar van het mooie vinyl afkomt. Met heel veel groetjes namens Ronnie, Simone en Roosim Willem uit het mooie mail. Ik zei, ik ga er eentje uitzoeken, ja. Waarop er wordt gereageerd. Oké, okay, dankjewel. Lekker wakker worden hoor met deze uitzending van jou. Altijd weer leuk. Als de mensen zo reageren, dat allemaal op die vroege ochtend, hè. Ja. Hey Ronnie, Simone en Roosim, ik heb een speciaal vinyl dingetje op de draaitafel weggelegd. Het is een limited edition van The Beatles. Als ik straks even tijd heb, zal ik even een kort filmpje maken. Dan zal ik het even op faseboeken zetten. Ja, ja. Dat is een picture disc van de Yellow Submarine. Daar staat ook gewoon die onderzeeër op afgebeeld, hè. Ja. In plaats van die onderzeeër vooruit of achteruit of onder naar boven gaat, gaat hij nou rondjes draaien. Ja. We krijgen een beetje beschonken Beatles-achtige geluiden. Ja. Ach ja, maar de pret al niet druk. Hè. Moet kunnen. Hey, en daarachteraan ga ik even kijken of ik een leuk mooi plaatje kan vinden. Hè. Ja, als retourtje. Hè. Ja toch, is weer eens wat anders.

0: was hij.
1: Ja, lekker hè, deze van de Beatles en de Yellow Submarine. Nou wou ik eigenlijk een ander plaatje opzoeken, maar ik keek even in de platenbakdozen. Wel een nummer van de Beatles, Help, maar dan gecoverd. Helaas, ja, die staat in een andere bakkie, denk ik. Dus, maar ja, goed, toen kwam ik van dezelfde dames kwam ik dit nummer tegen. Ik denk, dan gaan we die maar even terug sturen richting Mel.
2: Vanuit Breda, dit is George van Dongen.nl.

de jaren 80, hè. De covertje van de Shocking Blue. Gebracht door de drie dames. Bananarama. En dat allemaal met Venus, hè. Later kwamen ze ook dus nog uit met een covertje van de Beatles. En dat heette dan Help. Dat hebben we ook hier ergens op vinyl liggen. Maar Help, kom niet vinden.

gaan gewoon lekker verder met de verzoekplaten. We gaan even gezellig naar, naar België toe. Hè. Ik zeg ook een hele goede morgen tegen Anneke daar in Lokeren. En Anneke uit Lokeren die vroeg even of ik een plaatje mee wou draaien. Speciaal voor de Marel-fans uit West-Vlaanderen. En dan denken de andere luisteraars weer... wat zijn nou Amarelle-fans? Nou, verdongen is er ook eentje van, hè? Ja, ja. Ik ben al een paar keer geweest, hè, bij optredens van haar. Dus, zelfs samen met Lady Miranda. We zijn heel goed bevriend, hè, met Susie Marel. En met onze Philip. Ja, ja. Ik weet niet of ze meeluisteren, want ze luisteren zo af en toe wel eens gezellig mee, hè? Ja, ja. Hey, Anneke. Jij hebt gekozen voor een plaatje van Hou mij warm vannacht van Susie Marel. Dat is de laatste nieuwe, dacht ik. Hè? Ja. Ik ga erachteraan nog eentje draaien van onze Susie. Hè? Gaat helemaal goed komen. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. En dankjewel, we gaan hem meedraaien voor alle Marel-fans. En ook voor de niet-Marel-fans. Want wie houdt er nou niet van de muziek van onze Susie? Hé, hey Anneke, hele fijne dag aan die kant. En ze komt eraan met Hou me warm vandaag.

Op speciaal verzoek namens Anneke uit Lokeren deze van niemand minder dan Zutty Marel en Hou mij warm vannacht. Straks gaan we een plaatje draaien wat een klein beetje te maken heeft dus met die van Zutty Marel. En ja, iets met de titel van wat hierin voortkomt. Maar deze sturen we eerst terug naar Lokeren.

heeft het teruggestuurd. Ons Anneke. Deze van Susie Marel en Dirk Duval. En Zammerwijn. En ik had je beloofd een plaatje te draaien. Wat eigenlijk wat in me opkwam. Bij het zien van deze titel, Zammerwijn. En bij het luisteren van de vorige plaat van Hou me warm vannacht van Susie Marel. Ik zal even een stukje terugspoelen. Even. Kijk, het gaat om dit stukje. Komt ie aan, hè? Dat stukje. Ja. Nee, je kent het niet. Luister maar naar deze.

0: Even lekker terug in de tijd, hè? Naar de jaren 1990 alweer. Ik dacht dat hij veel ouder was. Nee, hij is van de jaren 80, deze van Bryan Adams. En The Summer of 69. Dat deed me gewoon even denken, hè? Aan, door die twee plaatjes van Susie Marel, The Summer Wine. En Hou Me Warm Vannacht. Er zat echt dat gitaarriedeltje in, hè? Ja, ja.
1: Verzoekplaatje.
0: Ja, we gaan even verder met de verzoekplaat. Hè. Ondertussen ben ik ook druk bezig de andere. Dus ja, als het even wat langer duurt, ben even aan het zoeken naar bepaalde platen. Ik heb niet alles hier in het archief of op vinyl staan. En sommige heb ik wel op vinyl, maar die staat niet op de plek waar ze thuis horen. Dus ja, kan eventjes duren. Maar we gaan even naar Veenendaal toe. Zeg ook een hele goede morgen tegen Anna. Ada Hensen daar. Ze schrijft deze kant op. Goedemorgen, George. Graag even een mooi plaatje voor jezelf. Dank u wel. Voor Miranda. Voor Peter en Judith. Voor Wout en voor mezelf. En iedereen die natuurlijk meeluistert hier na 12:24. Dank je wel. En heel veel draaiplezier. Nou, dank je wel, Ada. Nou, ik heb een leuke plaat op de draaitafel gelegd. Ook een beetje uit de piratentijd. Ik kwam hem tegen, ik denk, ja, dat vind ik wel een leuk plaatje om te draaien. Ik hoop dat hij bij jou ook natuurlijk in de smaak valt. Hè? Het is echt zo'n piratenknijter, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Daarom gaan we deze ook tegen behoren brengen. Dat allemaal in het kader van...
2: Piratenknaller!
0: Namens onze Ada Hensen uit het mooie Veenendaal, de Wiljo's.

0: en je favoriete plaats nog niet gehoord?
1: Blijf luisteren.
0: Hij is nooit ver weg. Nooit ver weg.
2: En deze is speciaal voor jou.
3: Radio 1224.

Ja, ik heb iets korter, hè, want om 10:30 dan is Lady Miranda hier aan de beurt. Dus met haar op de Vlaamse Tour. Hé, maar is weg. Nou ja. Hey, we gaan even gezellig naar Zuid-Beierland. Ik zeg ook een hele goede morgen tegen Marleen. En Marleen wou graag even een plaatje ten gehoor brengen. Echt zo'n plaatje wat nog niet zo gek lang geleden volgens mij in de hitparade heeft gestaan. Een plaatje van Dami. Even kijken. Daminano, of hoe je het ook uitspreekt. David en dat Born With A Broken Heart. Ik denk, wat is dit? Nou ja, toen ik het even ging afluisteren. Ik denk, oh ja, die kennen we wel. En erachteraan, nou ja, voor de niet-liefhebbers draaien we erachteraan nog een ex-nummer 1 top 40 klappertje. Ja. Ook wel lekker. Welke het is, ik weet het nog niet. Het is wel volgens mij een ex-nummer 1, hè? Ja. Nee, Taylor Swift hebben we al gedraaid. Dus. Ik ga even zoeken, want ik draai het natuurlijk wel van vinyl, hè. De verzoekplaat, helaas, die heb ik niet op vinyl. Hij moet op een van die toppenalbums staan. Hey Marleen, dankjewel voor het aanvragen. Wij sturen deze natuurlijk ook naar Zuid-Beierland. Damiano, David, zal het wel helemaal verkeerd uitspreken, hè? Maar goed. Heb af en toe voor die dame, dan struikel je lekker over, hè? Hey, maar geniet ervan. Born With A Broken Heart.

0: Ja, je moet ervan houden. Ja, ik hou er wel van. Een beetje lekkere variatie zo in de ochtend, zoals deze. Ik was hem eigenlijk alweer een klein beetje vergeten. Maar dankzij Marlien uit Zuid-Beijerland draaiden we deze mee. Van Damino David en dat allemaal met Born with a Broken Heart. Helaas, even wat mededelingen.
1: Helaas.
0: Ja, dat zei ik.
1: De verzoekbox is gesloten.
0: Inderdaad, want ik heb maar tot 10:30. Daarna Lady Miranda. En dan is het alleen de Bels Vlaamse klankjes. Dus ik moet zoveel mogelijk de plaatjes wegdraaien. Maar even een retourtje naar Marlien daar in Zuid-Beijerland. Want wij zeggen altijd...
2: Jij vraagt, wij draaien.
0: Oh, deze is ook zo lekker. Van het mooie Clear Vinyl op de 45 toeren uit eigen land. Hier is Saint Mieux. En Multicolor op 12-2-4.

0: Multicolor.
1: Samjeu uit eigen Nederland, hè? Dat allemaal met Multicolor. Ja, en dan heb je het over Multicolor, krijg je een clear vinyltje. Hè? Even kijken. En ja, we hebben hier ook weer zo eentje die zegt van, we zetten er gewoon geen jaartal op. Er staat helemaal eigenlijk niks op. Dan alleen Samjeu en Multicolor. Ja, de andere kant is colorvol. Nou goed, hebben we ook weer gehad. Draaien we even retour.

0: Ja, we gaan even een verzoekplaat erbij halen weer. We gaan weer naar Veenendaal, hè. De collega van de zaterdagavond, onze Peter Holland. Hey, goedemorgen, kerel. Al een beetje wakker geworden met die herrie van Verdongen. Oh, ik doe het weer verkeerd, hè. Ja, we moeten dat eigenlijk zo doen, hè. Ja, zo. Ja. Bij Peter staat er altijd een dier aan de voordeur. Hè? Moet vanavond maar eens luisteren. Hè? Vanaf 8 uur is... Nee, half 8 ongeveer. Is hij weer van de partij hier op 12-2-4. Altijd weer gezellig hoor, op de zaterdagavond. Nou, wij hebben vanavond visite, dus zet hem lekker op de achtergrond aan. Nou, dan zal hij wel blij mee zijn dat wij visite hebben. Namelijk krijgt hij niet zoveel van die berichtjes van Verdongen. Ach ja, heeft die man ook een keer rust, hè? Ja. Kan die de hond wat meer eten geven of uitlaten? Weet het allemaal, hè? Hé, hey, maar we dwalen af. Goedemorgen, kerel. Hij schrijft deze kant op. Goedemorgen, Van Dongen. Wat een geluid, kerel, op deze vroege zaterdagochtend. Ik zeg lekker. Hey, draai maar even wat moois mee namens mij, Peter Holland. Ja, ja. En Judith, natuurlijk gezellig, hè? Succes bij jullie programma Knollen! En hoppa, wakker worden met meneer Van Dongen. Is er nog koffie? Nou, ik heb net een bakkie pleur gehad, hè, ja. Lekker hoor. Ach ja, moet kunnen, hè. Ik ben gelijk even bezig, maar van alles en nog wat, hè, ja.
1: Had u al koffie gehad?
0: Ja, ik had al koffie. Maar Peter, daar in het mooie Veenendaal, jij vroeg om een leuk plaatje. Nou, eigenlijk had het moeten heten, doe dat nou niet, Judith. Maar ja, het heet eigenlijk Marie dan, ja. En natuurlijk heel veel succes vanavond, hè.

0: deze is speciaal voor jou.
1: Radio 1224.

0: ze zitten de hele week een beetje op de baan ook, hè? Kijk zo, hè, dan zit Peter achter het stuur, hè? Ja. Hoppatee, hoppatee. Ja, dat doet hij alsof hij Max Verstappen is, hè? Ja, ik zie hem al zitten daar hoog. In die, wat rijdt hij ook alweer, DAF, hè? Ja. Alle gekheid op een stokkie. Voor de liefhebbers van Belgische tv-series, ja, die weten van welke tune dit is, hè. Inderdaad, Flikker Gent. Kijken wij nog elke woensdag, hoor. Ja, gezellig, hoor. Hey, maar het betekent dat we een verzoekplaatje klaar hebben liggen, wat aangevraagd is vanuit België. We zeggen een hele goede morgen tegen onze Wivina. Uit het mooie Oudenaarde, hè. Of ik even een plaatje mee wou draaien. Ze schrijft deze kant op. Goedemorgen, George. Even voor alle luisteraars, voor iedereen. Plaatje van Jannes. Ik ben liever bij jou. Oh la la. Oh nee, dat moet zo, hè?
1: Oh la la.
0: Ja. Zeggen wij gewoon Wivina.
1: Kusje.
0: Dat gaat eraan komen. Dit is Jannes namens Wivina voor iedereen.

0: Keihard. Keihard. Op de zaterdag. Dit is georgevandongen.nl.
1: Ik ben Herbert Verhagen uit Vlaanderen en ik ben zo blij dat mijn muziek aan bod komt in het programma van George van Domme.
0: Radio 1224.

0: 5 uur. Even lekker tijdens het nuttige van een bakje koffie op deze zaterdagochtend, de 13e juni. Nou, mijn koffie is bijna op, hè. Dus, maar ja, ik heb nog maar een kleine 25 minuten te gaan en dan word ik van die stoel afgeramd. Dus goed, gaan we gauw verder, hè.
1: En ja hoor, daar hebben we weer een verzoekie.
0: We gaan weer even gezellig naar Veenendaal. Ja, de collega van de zaterdagmiddag. Ik heb het over WDW, hè. Nou, niet te verwarren met WD-40, hè. Nee. Dat is WDV. Nee, we hebben het over WDW. De W komt na de V, hè. Ja. Oftewel, Wout de Wit.
2: Jawel.
0: Zeg ook natuurlijk een hele goede middag tegen onze Wout. Vanmiddag om 2:30 weer paraat vanuit de Arizona-studio, hè, ja. Hij vroeg even een plaatje aan. We hadden het eerst over een draaitafel. Hij zei, die kun je omdraaien. Dan ben ik wel benieuwd wat de B-kant is. Nou ja, als je een draaitafel omdraait, kan je de onderkant te zien, hè. Als ik het plaatje omdraai, dan krijg je de B-kant. Een heel verschil, hoor. Ook qua gewicht, hè. Met het ene heb ik iets meer werk dan met het andere, hè. Hij zei, goedemorgen kerel, draai maar even wat mee voor Anna, voor jou en voor Miranda. Waarbij die gelijk even een tongetje uitsteekt, hè. Terug naar Miranda toe, hè. Dat moet allemaal kunnen, hè. Ik heb een mooie plaat opgezocht. Even voor jullie allemaal. Een plaatje van de formatie Highway. Hij kraakt wel een beetje, maar dat heet je met dat oude vinyl, hè. Ja, oh lekker, hoor, ja. B-kant van Midi Midi Net, hè. Deze is zo lekker, hè. Luister mee.

0: stuurden we even richting Veenendaal, hè?
1: Oh.
0: De LP gaat door en ik vergeet de verkeerde schuif. Ja, dat was de teddybeer. Hè. Ja, ik kom van een LP af. Truckstar of Truckstop deel. Even kijken, hoe heet dat ding eigenlijk? Truckstop Festival. Ja. Ja, ik heb daar een hele serie van. En daar staan leuke plaatjes op. Ook eentje van Highway. Bye Bye Blondie, maar dan de truckersversie. Ik zal hem de volgende keer eens meedraaien. Ja, die hoor je heel weinig, hè? Ja, dan komt er weer eentje voorbij. Hè. Ja. Maar we draaiden die even mee. Nou, onze collega van de zaterdagmiddag, hè, onze Wout de Wit. Vanmiddag om 14:30 natuurlijk weer hier op 12:24 te beluisteren. Gaan we gauw verder met de

0: Gloeiende,
1: gloeiende, gloeiende.
0: Ja, krijg je zoiets, hè? Ja, goed. Ach ja. Het is weer tijd voor een...
2: verzoekraad.
0: Inderdaad, we gaan nog een keertje naar het gezellige Zuid-Beierland. Nou, Marleen, die gezellig mee zit te luisteren. We wou even de plaatje aanvragen. Even een Brabants nummertje. Voor deze Brabantse topper. Welke Brabantse topper bedoel je dan? Kan ik niet zijn, want ik ben geen Brabander. Ik zit wel in Breda, maar ik ben geen Brabander. Mijn ouders kwamen van Den Helder. Zalig. En ik ben zelf geboren in Rotterdam. Samen met mijn broer. Maar ja, daar hebben we maar 2 jaartjes gewoond, hoor. Dus toen zijn we weer naar de Wieringermeerpolder vertrokken, hè? Ja. We gingen van links naar rechts, van onder naar boven. Maar vanaf mijn 9e woon ik al in Breda, hoor. En ik ben nou bijna 61, dus ja, tel uit, hè. 52 jaar. Goed. Uitgerekend. Hé, hey Marleen, dankjewel. We gaan een plaatje draaien van Guus Meeuwis en Brabant. Want dat vroeg je aan. Vanaf het mooie vinyl. En we gaan nou eens een keer niet de gewone versie draaien. Nee, we gaan de B-kant draaien. Onze Wouter Wit die had het ook al over de B-kant. En dat heet Brabant het alternatief. Hoor je ook heel weinig, hè? Ja. Ik zou zeggen, geniet lekker mee. Daar in het mooie Zuid-Beierland. Want deze draaien we even lekker mee. Namens Marleen, het alternatief. Hier is Guus Meeuwissen, dat allemaal met Brabant.

een andere uitvoering, hè, van Brabant, van onze Guus Meeuwers, was B-kantje. Het alternatief werd genoemd. En dat draaiden wij even gezellig op verzoek mee. Straks, Lady Miranda, ik heb nog even kijken, 2 plaatjes. Ik heb er eentje in de verzoekbox staan namens iemand daar in Wapenveld, die ook een beetje te luisteren. Nou ja, die moet maar even geduld hebben. Die vraagt een belsplaatje aan, dus die verschuiven we even. Want de plaat werd al aangevraagd. Nadat ik had gezegd dat de verzoekbox dicht was. Dus dus je moet lekker wachten. Goed, wat gaan we nu doen? Even deze retour sturen. Voordat ik straks die andere verzoekplaatjes ga draaien. Stuur ik even naar Zuid-Beierland. Ja. Dit is Don Mercedes op 12-2-4. En dan...

even lekker retour. Hier op 1224, dan ben ik thuis. Don Mercedes. Deze doen we ook nog even namens Ronnie, Rosim en Simone.

Dat was Summer of 69, maar dan de BC Experience en Bakkes op een kaai. Hè? Ja, die even meegedraaid namens Ronnie uit het mooie mail. Hè? Goed, dit was weer de ochtendshow met Van Dongen hier op 12.24. Zo dadelijk Lady Miranda tot aan de klok van 1 uur. Ja, vandaag iets korter in verband met afspraken. Hè? Ja, we moeten met aanslagtoestand doen dingen. Ze weet het allemaal. Ja, dat moet ook wel eens gebeuren. We hebben het al een beetje verzet. Maar goed, we willen toch wel wat centjes terug ontvangen. Hè? Ja. Goed, ik zal zeggen, heel veel plezier hier met mijn collega's op 12.24. Zo dadelijk natuurlijk Lady Miranda. Daarna vanmiddag onze WDW, oftewel Wout de Wit. En vanavond natuurlijk PH. Ja, ja, de PH-waarde. Onze Peter Holland. Dat natuurlijk hier op 12.24. Ik ga eruit met een plaatje voor Susanna, dat allemaal aangevraagd werd door Vivine uit het mooie Oudenaarde. Ik zeg nogmaals, een hele fijne zaterdag en graag tot volgende week. Bye bye. Dit is Sabino Rossi.

0: Dan is het nu tijd voor op de Vlaamse Tour.
1: Look out!
2: Hey allemaal, ja, ik ben nog steeds jullie troetelschijf met mijn single I'll Take Away Your Fear. Ik wens jullie een fijn weekend en vele groetjes uit Vlaanderen. Bye bye. Put my life in your hands, all my trust and my care. You're the rock where I stand.

0: even over vandaag. We gaan gewoon gelijk starten met verzoekjes. En dat allemaal tot aan het klokje van 1 uur. Een uurtje korter. En dat allemaal in verband met een afspraak. Dus ik zou zeggen, laat de verzoekjes maar komen. Radio 1224.nl. Via de WhatsApp kan natuurlijk ook 06-244-95564. En we hebben ook chatbox natuurlijk. Studio16breda.nl. Ik zou zeggen, kom er gezellig bij. We gaan starten. Ik zou zeggen, heel veel luisterplezier.
1: Hoor de Vlaamse krakertjes vanaf het mooie vinyl. Dit is Gewoon van de Grammofoon.
0: Nee, dat slaan we over. We starten met Lisa Lewis. En de allernieuwste van haar, Zon, Zee, Strand.

Je hoorde Dirk Duval en Michaela. Net voor ik ging draaien, kreeg ik een berichtje via Messenger van onze lieve Bivine. Weer een artiest uit Vlaanderen, overleden. En zoals zij zegt, ik heb me veel te laat ontdekt. En dan hebben we het over Frank Michel. Vorige week ook al afscheid moeten nemen van Margriet Hermans. Dus ik ga even twee nummertjes draaien. Eentje van Frank Michel, Je vais t'aimer. En erachteraan nog eentje van... Margriet Hermans. Goed, ik zou zeggen, tot zo. Hier is Frank Michel.

Dan gaan we lekker starten met de verzoekjes. Er komen er al een hoop binnen. Dus ik zal op moeten schieten. En voor de eerste verzoek ga ik even richting Wapenveld. En ik zeg een hele goede morgen tegen zo'n Robert-Jan. Speciaal voor het feestvarken. Lieke houdt haar verjaardagsfeestje vandaag. Hyper de Bipora. Oh, hyper de Bipora. Dan moeten we natuurlijk gaan zingen, hè? Even kijken. Feest. Dat gaan we zo meteen doen. We gaan eerst even het verzoekje oplezen. Goed. Robert-Jan. Hij vroeg de Paladijns aan met jouw liefste wens. En dat allemaal speciaal voor Lieke, het feestvarkentje. Nou, ik zou zeggen, Lieke, van harte gefeliciteerd vanuit Studio 16. En hyper de pieper de pieper de piep. Hoera, hè? We gaan zo meteen even zingen voor jou. En daarachteraan komt natuurlijk het verzoekje, de Paladijns, jouw liefste wens. En dan krijg je nog een retourtje namens mij. Maar eerst gaan we lekker zingen. Even kijken. Doen we deze even stoppen. Kijk, en dan gaan we naar de feestafdeling. En dan...

0: Hyper de Piep.
1: Hoera!
2: Hyper de Piep.
1: Hoera!
0: Nou, Lieke, van harte gefeliciteerd. En hier zijn voor jou de Paladijns.

hoorde Free Soufrio en Als de zon schijnt. En dat was mijn retourtje richting Lieke en Robert-Jan. Goed, we gaan verder. Maar, kijk, Lieke was een jarige. Maar aanstaande maandag hebben we weer een jarige. En aangezien ik op maandag niet draai, ga ik ze nu even lekker in het zonnetje zetten. Het zonnetje schijnen, wil ik wel zeggen. Hè? En daarvoor gaan we heel even richting Oudenaarden. En ik zeg een hele goede morgen tegen onze lieve vriendin Wivine. Ja, ja, aanstaande maandag is zij jarig. Dus ook voor haar gaan we even zingen natuurlijk. Ik heb even een paar plaatjes voor haar klaarstaan. Kijk, Yotoyamo is al gedraaid door Jos, dus die slaan we even over. Maar ik weet dat ze de volgende van Hubert Vragen ook heel mooi vindt. In de winter van het leven. Daarachteraan Bella Romantica van Lindsay. En dan nog eentje daarachteraan en die hou ik even geheim. Goed. Kijk, we doen deze even lekker stoppen. En dan gaan we even zingen, hè.

hoorden ze achter elkaar. Herbert Verhagen. Lindsay. En dan eentje nog namens mij, Bart KL. En één uit de duizend. En dat was allemaal om onze lieve vriendin Vivine in het zonnetje te zetten voor haar verjaardag aanstaande maandag. Dan gaan we lekker verder met de verzoekjes. Ik ga even richting de Krim. En ik zeg een hele goede morgen tegen onze Alfred. Hij schrijft deze kant uit. Hoi Miranda. Graag willen deze mooie plaat van de Vlaamse groep. Echt een leuke zender waar jullie bij draaien. En de groetjes van Alfred. Nou Alfred, dankjewel voor je verzoek. En natuurlijk gaan we meedraaien. Jij vroeg aan Clouseau met Louise. Daarachteraan krijg je natuurlijk een retourtje. En dat is er eentje van Suzy Marel. Maar eerst, namens Alfred uit de Krim. Voor iedereen die luistert naar Radio 1224 is hier Clouseau en Louise.

Je hoorde Suzy Merel en Laat Los. Een retourtje, hè. Dan gaan we lekker verder met de verzoekjes. En ik zeg voor de volgende zei ik een hele goede morgen tegen Ton de Ridder. Hij schreef deze kant uit. Als je even niks te doen hebt, zoek dan maar een leuke op van K3. Voor me en de lady in Spanje. Nou Ton, dat hebben we gedaan. Daarachteraan schreef je nog, doe maar hey ja mama. En die staat klaar. Daarachteraan krijg je natuurlijk een retourtje. En dat is er eentje van Jovali. Maar eerst namens Ton de Ridder voor alle luisteraars van Radio 1224 is hier K3. En hey ja mama.

gaan weer lekker verder. En voor de volgende verzoek ga ik even richting Gouda. En ik zeg een hele goede morgen tegen José en Peter. Goedemorgen Miranda. De volgende die ik aanvraag, een eigen keuze van Dana Winner. Speciaal bestemd voor Klaas en Sylvia, Ali en Henk. En verder is voor alle luisteraars van het team 1224. En natuurlijk ook voor jullie, George en Miranda. Nou, dankjewel, José. Nummertje van Dana Winner dat er klaar op staan is. Op de dak van het wereld. Op het dak van de wereld. En even kijken, jouw retourtje moet ik er nog heel even bij zoeken. Ik denk eentje van Anne Christie. Dan moet ik even kijken. Het gaat helemaal goed komen. Maar eerst namens José en Peter uit Gouda is hier Dana Winner. En op het dak van de wereld.

Je hoorde Anne Christie en ik leef voor jou. Dat was mijn retourtje richting Gouda, richting José en Peter. En van Gouda gaan we even richting België. En dan wel naar de woonplaats Oost-Rozebeke. En ik zeg een hele goede morgen tegen ons Nadineke. Hey Miranda. Hierbij wil ik de groentjes doen aan iedereen die meeluistert. En die meeluistert naar Radio 1224. En een dikke proficiat voor ons maatje Bjorn. Met zijn nieuwe nummer. En dat gelukkig ook veel gedraaid wordt. Groetjes aan het ganse team van 1224. Er zijn veel meezingertjes in uw programma. En ik kijk uit naar de zaterdag. PS, als je er eentje draait van Bjorn, want ik mocht een eigen keuze doen, is de troetelschijf natuurlijk ook goed. Nou, nadien, voordat ik gelezen had wat daar stond, stond hij al klaar. Ik denk, dat kan ik mooi combineren. Het is troetelschijftijd. En mooi combineren met jouw verzoekje. En zeg maar nee, want jij krijgt er gewoon twee van onze Bjorn. Maar natuurlijk eerst de allernieuwste. I'll take away your fear. Namens Nadineke uit Oost-Rozebeke is hier onze Bjorn.

dan gaan we lekker verder met de verzoekjes. En voor deze verzoek ga ik even richting Oudenaarde. Naar onze lieve schat Wivine. Ze schreef deze kant uit. Ben er ook weer bij. En hoe kan het ook anders? Speciaal voor iedereen die luistert naar Radio 1224. Een nummertje van Frank Michel. A bientôt quelque part. Oeh. Geen idee of ik het goed uitsprak, maar de Frans is niet zo best. Daarachteraan krijg jij er eentje van Okun Frank, maar dan Frank Galan. Eentje van Frank Galan krijg jij lekker retour. Maar eerst Frank Michel namens Wivine.

0: En normaal gezien zeg ik dan, we gaan van start met het middagmatinee met een plaat van... Nee, dat gaan we niet doen vandaag. We gaan lekker verder met de verzoekjes. En waarom? Ik heb er nog een boel te doen en ik heb er maar een uurtje. Dus ik moet bijna gaan zeggen van het volgende.
1: Helaas. De verzoekbox is gesloten.
0: Inderdaad, even geen verzoekjes meer. Volgende week mogen jullie weer, hoor. Nee, ik heb nog een bol te doen en ik heb nog maar een uurtje... en nog een keertje trotten schijf en mijn laatste plaat. Dus nog zat werk. En voor de volgende gaan we richting Amsterdam. En dan zeg ik een hele goede middag tegen onze lieve Ali. Of ik een mooi plaatje mee wou draaien... speciaal voor José en Peter en voor Gerda. Ik zei, dat gaat helemaal goed komen. Kijk, ik weet dat Ali muziek van Lux Steno mooi vindt. Ik weet dat Gerda een liefhebber is van Ademo, onder andere. Van meer artiesten, maar onder andere van Ademo. Kijk, en dat combineer je dan. En dan krijg je de volgende plaat namens Ali hier op Radio 12 TV.

0: en hoop dat ik u kan behagen.
1: En deze is speciaal voor jou.

Je hoorde Lux Steno en mooi, mooi, mooi. En dat was mijn retourtje richting Ali. En Ali, rijven zitjes, hè. Ze zijn onderweg naar Wieringenwerf, volgens mij. Ja. Nou, veilige reis. En vanavond weer veilig terug, hè. Dan gaan we weer lekker verder met de verzoekjes. En voor de volgende ga ik even richting onze zaterdagavond specialist. Oftewel ons Petertje Holland. Hij schreef deze kant uit. Graag een plaatje van Willy Sommers. En het liefst Laat de zon in je hart. Hij is speciaal voor alle luisteraars van Radio 1224. En voor jou natuurlijk. Dankjewel Petertje. En dat allemaal namens mij en Judith. En een fijne uitzending. Nou, dat komt helemaal goed, hè. Hij staat klaar namens jou en Judith, Willy Sommers. En Laat de zon in je hart. Daarachteraan komt een retourtje. Maar eerst deze van Willy Sommers.

Dan gaan we weer lekker met verder met de verzoekjes. We gaan even richting Montfoort. Linschoten. En wie woont daar? Chauffeur Bert van Rossum. Of ik een plaatje van K3 mee meedraaien en dan graag 10.000 luchtballonnen. Nou Bert, dat gaan we doen, hè. En weet je wat? We doen er eentje van K3 als retour. Ik vind het wel leuk om te doen. K3. 10.000 luchtballonnen. En dat allemaal namens Bert van Rossum. Hey Bert, bedankt voor je verzoekje. En hier komen ze aan, de drie meisjes.

0: geworden.
1: En de musicalversie van de Drie Biggetjes. Ja, dat was mijn retourtje. Goed, nog een paar te gaan. En voor de volgende verzoek ga ik even richting de benedenverdieping. En dan zeg ik een hele goede middag tegen meneer Van Dongen. Of ik het plaatje van Nicole Sandri mee wil draaien voor alle luisteraars van Radio 1224. Nou, dat gaan we doen, hè. Ze staat klaar met ra-ra-ra. Hoe kan dat nou? Terecht aan natuurlijk een retourtje. Maar eerst... Namens meneer Van Dongen, voor alle luisteraars, is hier Nicole Sandri.

0: hoorde Suzy Merel en Door jou weet ik wat liefde is. Een van mijn favorietjes, maar ook van haarzelf. En dat weet ik uit zeer betrouwbare bron. En die stuurde ik allemaal richting meneer Van Dongen, hè. Even kijken, nog twee te gaan in mijn laatste plaat. Ja, gaat helemaal goed komen. Het volgende is geen verzoekje eigenlijk. Maar ik kreeg een berichtje namens meneer Soenens uit Lendeleden. Hij schreef deze kant uit: goedemiddag maatje. We zijn aan het werk en met Op de Vlaamse Tour op de achtergrond. Vele groetjes. Oh, wat vind ik dit leuk. Kijk, meneer Soenens, oftewel Bjorn. En nadat ik weet dat je Op de Vlaamse Tour op hebt staan, ik was toch nog van plan om Trottelschijfje nog een keertje te draaien. Dus die pakken we er gelijk even mee. Ik heb hem klaarstaan. En daarachteraan komt er nog eentje van Helmut Lotti, jouw richting uit, namens mij. Lieve mensen, de Trottelschijf van de maand, februari, is nog steeds in handen van deze meneer, hè?
1: Steeds jullie toetenschrijven met mijn single I'll Take Away Your Fear. Ik wens jullie een fijn weekend en vele groetjes uit Vlaanderen. Bye bye.
0: Ja, dat werkt niet, hè? De tune en dan het berichtje. Nee, dat werkt niet. Dan gaan we de tune even stoppen. Even naar hier en dan doen we de verzoektune even stoppen. Kijk, en dan doen we het volgende.
1: Hey allemaal, ja, ik ben nog steeds jullie troetelschijf met mijn single I'll Take Away Your Fear. Ik wens jullie een fijn weekend en vele groetjes uit Vlaanderen. Bye bye.
2: Put my life in your hands, all my trust and my care. You're the rock where I stand.

I'll Take Away Your Fear. Nog steeds troetelschijf. En weet je wat ook leuk is? Ik kreeg nog een extra berichtje. Hij is vandaag ook in Duitsland te beluisteren. Hoe tof is dat? Goed, Bjorn. En deze is voor jou namens mij.

wordt het, lieve mensen. De eindtune zit erin. Een uurtje korter dan normaal. Dat allemaal in verband met een afspraak waar we niet onderuit kunnen.

0: sorry, ik hoesten. Van 10:30 tot 1 naar Op de Vlaamse Tour. Volgende week zaterdag zijn we weer van de partij. En dan de normale uurtjes. En dan is het van 8 tot 11 met meneer Van Dongen. En mijn programma Op de Vlaamse Tour van 11 tot 2. Ik wil jullie allemaal hartstikke bedanken voor de verzoekjes. Ik heb alles weer met liefde en plezier gedraaid. We gaan zo meteen even naar de non-stopper. En dan vanaf 2:30 tot 6 gaan we richting Veenendaal. Naar de Arizona, oftewel ons Woutje de Wit. Hij schreef net deze kant uit, ben net thuis. Zeer welkom thuis. En dan vanavond tussen 8 en 11, Petertje Holland. Ja, moet zeggen, Petertje Holland. En dat ook vanuit Veenendaal. Goed, rest mij nog één dingetje. Dat is mijn laatste plaats. Deze week is de keuze gevallen op Tranen van een Engel van Frank Galan. Ik zou zeggen, maak er allemaal een mooi weekend van. Bye bye, zwaai zwaai en tot volgende week.
1: Allee, dat was het voor vandaag. Mocht er een schoon weekend van en tot volgende week. Salut!

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. En er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Vanavond is het bewolkt met nog een verdwaalde bui in het noorden. Vannacht kan er nog een buitje vallen, met name in de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt dan naar een graad of 12 bij een matige westenwind. Die is aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig en in het noordelijk kustgebied soms krachtig met windkracht 6. Morgenochtend is er een mix van wolken en zon en met name in het noordoosten ook wat regen. 'S Middags laat de zon zich soms zien en valt er nog een enkele bui in het uiterste oosten. Het wordt een graad of 18 en er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind die in het noordelijk kustgebied en boven het IJsselmeer vrij krachtig kan zijn, kracht 5. Morgenavond blijft het droog. Ook maandag is het droog met soms wat zon. Daarna wordt het steeds warmer met op een erg warme vrijdag ook nog kans op flinke onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Hey, heb jij al wel eens op onze website gekeken? Check hem eens op radio1224.nl. Altijd

0: Radio 1224. De beste hits zonder gebruiksaanwijzing.
1: I am ben een Kentucky tucker. I am come from 20 land. Reg river, a boekaloo. Enter city.

0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
1: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen. En dat is Radio 1224. Altijd piratenhits. Wil jij DJ worden bij 1224? Ga naar radio1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd piratenhits.

je nooit meer kwijt. Wat is er fijn?

met mijn eigen truck. Soms had ik pech, maar dat maakte weer plaats voor puur geluk. En komt de tijd dat alles stopt, toch ben ik wel tevreden. De liefde voor het vak draag ik voor alles.

0: Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom. Dit is je dan weer, hè. Wout de Wit op de Radio 1224. Oftewel de Arizona. Goedemiddag. Vanuit de redelijk zonnig Veenendaal natuurlijk. Hè. Ja, lekker wat. 3:30 studio tijd. Op deze 13e juni 2026 alweer. Ja. We gaan ze weer draaien. De allermooiste, leukste, gezelligste en de slechtste platen. Alles kon voorbij zetten op deze zaterdagmiddag. Tot aan een uurtje van 6 uur ben ik bij je op de radio. Via de middengolf, 1224 kHz AM-zender vanuit de Lunteren. En natuurlijk op radio1224.nl. We gaan Studio 16 bedanken. Vanaf vanmorgen 8 uur waren ze er. Joyce van Dongen en later Lady Miranda. Vanuit Breda. Dit keer tot een uurtje of 1 uurtje korter, hè?
1: Ja.
0: Ze moesten weg, ze hadden een afspraak. Ja, die hadden wij ook al lang staan. Kan gebeuren, hè. Ja, volgende week weer beter. Ja. Volgende week tot 2:30 dan. Kan best, ja. Hoor je luid en duidelijk, hoor, schrijft Sharon. Goedemiddag daar. Sharon, Ada.

En de kleine man natuurlijk daar verder. Goedemiddag. Ja, ja. Ook Steven is erbij, Scheepsjager en Madonna. Goedemiddag. Ook Mr. Teun Lagewij in Lunteren, tenminste. Klushuis momenteel bezig. Goedemiddag.

Culemborg is er al gezellig bij. Doen jullie goed? Ook Heina Ton is erbij in Kesteren. Ook Jenny Ton is erbij.

0: het is eigenlijk een speciale dag. Oh ja.
1: Ja.
0: Weet je wie de jarig is vandaag? 80 jaar geworden, onze Henk Wijgaard.
1: Ja.
0: Van harte gefeliciteerd, Henk Wijgaard. Met je verjaardag. Mooie leeftijd, 80 jaar.
1: Ja.
0: Er staan ook diverse platen in de playlist. Henk Wijgaard natuurlijk.
1: Ja.
0: Onvergetelijk mooie liedjes gemaakt. En niet alleen truckersplaatjes, hè. Nee. Wat denk je van de sneeuwwitte bruisjurk? Ook zo'n mooie plaat van hem. En klaar staat zometeen in afwachting de asfaltrocker. Tukker X op de radio.

0: Ja. En dan gaat er niet helemaal iets goed, maar gaat goed komen. Ja. Hij doet het.
1: Zaterdagmiddag.
0: Ja.
1: Radio aan.
2: Daar is hij weer. Voeten wit.

0: Ook al jaren niet meer onder ons. Nico Haak, sokjes stoppen, schoentjes poetsen. Dat is je goed en kijk goed uit.
1: Ja.
0: Teun Lagerwij, zender, directeur, momenteel aan het klussen. Kalawan, denk om de rikketik kerel. Als gaat het weer missen, dat moeten we niet hebben.
1: Nee.
0: Kalawan, de plaatjes ook die kant uit. Voor iedereen die daar aanwezig zijn. Hè? Ja. Ook Steven, scheepsjager en Madonna, goedemiddag daar. Platen ook die kant uit, kerel. Ook Stef en Joke, de boeken hier vanuit de Blokcel. Goedemiddag. Ze gaan naar een feestje toe. Moet alweer naar een feestje, schrijft hij.

0: Jan Heikamp is erbij in Veenendaal. Zit weer de race te kijken. Man. Kun je het allemaal bijhouden? Peter Holland is erbij en zijn Judith en zoon en schoondochter. Lekker op visite, bakje koffie erbij. Niks aan de hand, hè? Goedemiddag daar. Jozef en Christine, goedemiddag vanuit de Reuver-Limburg. Goedemiddag daar. Ja. Goedemiddag, Ada Hensen is er natuurlijk weer bij. Goeiedag.
1: Hallo.
0: En ook Sharon en Fedde zijn erbij. Goedemiddag daar. In de Veenendaal, hè, zijn ze.
1: Ja.
0: Mark van der

George van Dongen zegt in de Facebook. Je mag niet mijn radio stuk, hè? Nou, ik beloof niks. Garantie geef ik totaal niet. Jij ook niet, hè? George, even een tipje van mij. Voor de uitzending is je ADHD-pilletje nemen. In plaats van daarna.

0: Hebben we er nieuw voor, draaiden we. En kan het zijn dat ik verliefd ben? Zou het zomaar kunnen. Ja. Het is af en toe wel bewolkt, maar af en toe komen we ook lekker het zonnetje door. Hè?
1: Ja.

0: gaan als eerste paar plaatjes draaien voor Heina Tom. Was er als eerste bij. Goedemiddag, maatje. Een plaatje voor alle luisteraars en het hele team van de Radio 1224, schrijft hij. Groetjes van Heina Tom vanuit Kesteren. Luister natuurlijk mee via de middengolf 1224 kilowatt. Dankjewel, Heina. Ik weet dat je vanuit Zondernam gaat eraan komen. Ben nog even aan het zoeken welke. Ja. Ben zo druk in de app aan het beantwoorden allemaal. Kan niet alles bij jou hoor. Kom dag jou hoor, hè?
1: Ja.
0: Nogmaals, goedemiddag vanuit Veenendaal. Dit is de Arizona. Aan je radiotoestel 1224 natuurlijk, hè. Plaatje komen die kant uit richting Kesteren. Betuwe. Heina Tom. Jawel, captain. Onder andere Roel Britting staat klaar. En al jouw woorden.

0: door Heina Ton in Kesteren, een kleine herdersjongen. Ja, je hebt voor mij gezongen.
1: Ja.
0: En daarvoor draaiden we plaat van Roel Britting en Al jouw woorden zijn te veel.
1: Ja.
0: En dan blijven we even in Kesteren, want we gaan naar Jenny Ton. Goedemiddag. Ik had ze net, maar weer weg stuitert hier in

Oh ja, oh ja. Ik heb ze weer, hè. Ja. Goedemiddag, Wout. Ik probeer lekker mee te luisteren. En ja... Schreef nog meer, maar dat is denk ik privé. Ja. Doen we niet op de radio vertellen. Doe maar een paar mooie plaatjes voor alle luisteraars. Je weet wel wat ik mooi vind. Een fijne uitzending gewenst namens Jenny Ton. Dankjewel, Jenny.

dat is ook een beetje divers waarschijnlijk. Jenny uiteraard. Hè. Want ik heb iets voor je klaarstaan. Even terug in de tijd. Zangeres je ooit, ja, officieel uit Duitsland. Songfestival liedje gemaakt en gewonnen in 1982. Maar die ga ik niet draaien. Die heet dan een beetje vrede. Ambition Freedom. Nicole op de radio. Gaan we eens een keer doen met Papillon. En ik heb er nog eentje gouden ouwe voor je klaarstaan van het radioensemble. Wonja, ik ben zo eenzaam zonder jou. Ja. Een beetje zo praten, ja, ja. Een beetje. Eenzaam zonder jou. Ja. Kan het wel, hè? Ik hoop dat ze goed zijn, hè, Jenny. Plaatjes komen die kant uit.

prachtige plaats, vind ik zelf, hè. Het radioensemble en Monja, ik ben eenzaam zonder jou. Ja, even geluid voor Jenny Tom vanuit de Kesteren. Hopelijk waren ze weer goed, Jenny en Nicole en Papillon. Nederlandstalige uitvoering, ja. Ook goedemiddag DJ Egbert, de zwarte tulp. Normaal in de Heerde, maar is lekker op vakantie onder de zon. Succes, maatje, schrijft hij. Luister mee. Onder ja, het zonnetje. Ja. Vanuit de zandbak doet hij. Ja. Geniet er lekker van, hè, die kant. Tijd voor ontspanning. Ja, hi, joh, te gek, joh. Ga naar Mark van de Burg vanuit Culemborg. Teddybeertje, ja. Goedemiddag, Mark. Willen we bij horen, maat, schrijft hij. Draai voor jezelf wat moois en voor Ada. Het hele team van de Radio 1224, Peter en Judith, DJ Jan Heikamp. Ja, die alles en iedereen die lekker luistert. Doe maar eens wat lekkere muziek van Helemaal Holland en Jan Bigel. De groeten van Markie.

0: houdt je eens klaar met de halve dag werken. Inderdaad, ja. Betekent dus weekend met Woutje aan de radio, de Arizona Weekendshow Hatsje. Ja. Vanavond natuurlijk onze Peter Holland op de radio. Tussen 8 en 11 uur is hij hier live vanuit de Eveneens Studio in Veenendaal. Helemaal Hollands komt eraan en Jan Bichel. Ze komen eraan voor jou, beste Mark.
1: De dag was nog vroeg, de klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
2: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
1: Toch is er nog meer.
2: Toch

0: is die.
1: Ja, Jan Wiggel op de radio had ik jou maar nooit gekend. Even gedraaid voor Mark van den Burg. Hopelijk waren ze goed, Markje. En dan voor helemaal Hollands, maar in mijn tuin, daar bloeit de roos. En een covertje van

moois meedraaien voor Sharon en Fedde. Goedemiddag. Hallo, hallo, Fedde, hier op de radio. Hallo, hallo.

0: daar veel wind. Veel wind, kind. Veel wind, kind, zeggen ze in de Betuwe. Ja. Maar ja, het gaat beter worden aankomende week. Qua temperatuur, dus daar hopen we dan maar op, hè. Ja, zo is het wel net. Plaatje gaan dus richting Jérôme en verder. Gaan we doen met Samantha Steenwijk. De laatste nieuwe single van haar. Je weet niet wat je mist. Zo heet het nummer natuurlijk, hè. Ja. We gaan ook even een Engelstalig plaatje draaien. Alfred Simone. Ramaya. Komt eraan, hè. Ja. Eerst even de laatste nieuwe single van Samantha Steengoed Steenwijk. Nogmaals, goedemiddag allemaal, luister- en amateurs. Dit is de Arizona.
1: Nieuw.

0: ja. Even terug in de tijd natuurlijk, hè.
1: Ja.
0: Ramelaar. African Simone. En de laatste nieuwe van Samantha Steenwijk. Ja. Ik had hem eigenlijk nog niet gehoord. Je weet niet wat je mist. Ah joh, raar ding. Ja, ik heb het over de computer.
1: Ja.

Goedemiddag Wout. Graag weer een mooi plaatje voor jezelf. Peter en Judith, Jozef en Christine, Jan Heikamp, Marik van den Burg, Radio 12T14. En voor mezelf en iedereen die lekker meeluistert naar de Arizona

nog even voor Sharon en verder uiteraard. Ja. Stevens, een spiegelplaatje van deze week. Nieuwe plaat van Corrie Konings. En die heet dan Er hangt iets in de lucht.

0: plaatje van de week. Dit is de spiegelplatte der Woche. Dit is het spiegelplaatje, spiegelplatte, spiegelplaatje. Dit is het spiegelplooien van de week.
1: Er hangt

0: Was de laatste nieuwe single van Ja Man. Lekker plaatje, hè? Ja Man. Je wint me op, lekker ding, zo heet die.
1: Ja.
0: En gedraaid voor en namens Ada. Dankjewel, Ada. En er hangt iets in de lucht, Amore. Laatste nieuwe single van Corrie Konings. Tevens het spiegelplaatje van deze week. De zaterdagmiddag bij de Arizona. Ja. Wordt tijd voor een lekkere gouden oude piratenplaat. En die ga ik draaien voor de scheepsjager en Madonna. Vanuit de locatie Staphorst. Oh, hij schrijft nu onbekend. Kijk maar.
1: Ja.
0: Nou, dan ga ik er ook even bij zoeken natuurlijk.
1: Ja.
0: Goedemiddag Wout, schrijft hij in de Radio 1224 verzoekbox. Draai maar een plaat voor jullie zelf, dankjewel. En voor het hele team van de Radio 1224 en iedereen die erbij zijn. Gaan we doen, Steven. Scheepsjager en Madonna Staphorst. Elke donderdagavond te beluisteren hier op de radio. En die man begint al om uurtje of zes. Tot een uur of tien in de donderdagavond. Moet ik zeggen, in de avond. Ja, wil ik zeggen. Ja, voor alles door elkaar in gooien. Ja. In ieder geval weet je het. Scheepsjager en Madonna op de donderdagavond. Dankjewel, Steven. En uiteraard komt Duo Onbekend voorbij voor jou. Ja. Eerst even een oudje van Barbados. Ik ken hem vast wel, iedereen. Hè? Ja. Een bosje rode rozen komt eraan.

dat was weer eentje van Henk Wijngaard. Hij is vandaag 80 jaar geworden, hè? Mogen we wel een extra plaatje draaien, toch? Ja, vind ik wel. En een plaatje ging even richting Staphorst. Collega van de donderdagavond, Scheepsjager en Madonna. Ik moest even een plaatje zoeken. Oh, man. Heb ik lopen scheumen. Maar aanhouden wind, hè. Ja. Want we gaan de plaatjes even draaien voor Jozef en Christine vanuit de Reuver, Limburg. Schrijf dan ook goede, schöne middag.

zien we ver erg blij weer te horen op de schöne muziek. En babbelen, de babbels. Graag een plaatje voor Arda Hense, Peter Holland en Judith Jan Heikamp. Voor zichzelf, dankjewel. Geurig plaatje van Naomi Stern met Ich Gön Leven. Ja, moest er even bij nadenken. Wouter Jongske, succes met uw schöne uitzending. De groeten en ajoe. Ahoy. Ja, het is gewoon Limburgs antikken, dus ik leer ervan. En ik deed het gisteravond ook in de Facebookpagina bij Jan Heikamp. Ja. Zeg, dat hebben we geleerd van Jozef, maar het wordt steeds moeilijker, Jozef. Ja. Oh, George en Miranda zijn nu bij de supermarkt. Dus ik moet even wachten. Oh, je bent nog lang niet aan de beurt, hè? Nee. Plaatje gaan we even draaien. En dat doe ik, als het goed is, nu. Tenminste. even kijken, hoor. Waar is dat ding gebleven? Nou ja, joh, kom op, hé. Laat me niet in de steek, hè. Even kijken, hoor. Ja. Hallo. Ja. Hij moet wel mooi zijn, hè.

We draaien de muziek van Sonja en Boomerladdy Boom Boom voor Jozef en Christine. Natuurlijk vanuit Reuver. Ik kreeg gelijk commentaar van Elian. Klinkt meer Duits dan Limburgs. Ja, hallo. Wat wil je ook? Ik heb er nooit in Limburg gewoond, hè? Elian uiteraard wel. Ja. Dat is gevaar als je het voorleest. En ja, nou ja. Schamen er niks voor, nee. Ik wou zeggen, doe het anders zelf, maar hij kan het beter dan ik denk. Ja, zo is het met het. Dan leg je in zo'n taaltje dit. De Penguin Electronica's. Oh, goedemiddag, Peter van de Roekel, hij is erbij. Ja.

Joe schrijft, ik ben bij de supermarkt, dus nog even wachten. Ja, ik ben nog niet aan de beurt ook. Dan moet je trekken. Ja. Even kijken. We gaan naar Peter Holland. Ook al een tijdje te wachten. Goedemiddag, Wout. Weer wat meedraaien voor Judith. Ook voor jezelf en voor Ada. Voor de rest die lekkere muziek luisteren naar de zaterdagmiddag specialist. Wout, je bent op de achtergrond. Ik heb mijn zoon en zijn vriendin op de koffie. Ja, die alles vragen of ik slaap. Nee. Hey. Misschien jij, maar ik niet. Nee. Ik ben hartstikke druk hier, man. Of ik slaap. Soms had ik wel een beetje weg te dommelen, misschien ja.

gaan een plaatje draaien. Ja, ik weet zeker dat Peter hem mooi vindt. Cynthia, Señorita. Heeft hij gepost op Facebook. Ik ga ervan uit dat hij hem mooi vindt, toch? Ja. Ik heb ook nog een truckersplaat voor je klaarstaan. Peter Holland. In die gele Scania rijdt hij rond. Ja. Ik heb genoeg gehoord van deze. Jullie ook? We gaan een blaadje draaien voor Peter en Judith. Richting de Veenstad. Ja. Vanavond is je er weer. 8 uur. Tot dan de klok van 11. Radio 12.2.

laatste nieuwe single van Cynthia en Señorita. Peters favoriete op dit moment, geloof ik. Rijden natuurlijk hier op Radio 1224. Onderweg de kracht.

0: was een lange nummer. 4 minuut 41, hallo. Vraagt Bult, draaiden we. En de V8 stadcode 1. Even gedraaid voor Peter Holland natuurlijk. Ja, en zijn Judith. En het plaatje gaat ook richting Teun Lagewij. De klusser, klussen, hier klusje daar voor alle klussen. Teunlagewij.nl. Maar we gaan even naar Jan Heekamp in Veenendaal. Hij was aan de beurt en ja, stuurt toevallig even een verzoekplaatje in. Krijg hulp vanuit de reden. Ja. Als ze aan jou komen, komen ze aan mij. Ik help je wel. Mag je het tegen hem zeggen? Nou, ik heb geen problemen. Ja. Fijn om te lezen. Maar we gaan naar Jantje dus, zoals gezegd. Doe maar even wat lekkers. Voor jezelf dankjewel voor Ada en ze, Peter en Judith. Jozef en Christine, Mark van den Burg, Dina, Jannie Albers, Tante Til en de rest wat allemaal lekker luistert, schrijft hij. Gaan we doen, Jantje. Dankjewel natuurlijk weer van gisteravond, uiteraard. Hè? Ja. Ook natuurlijk voor Hanny de Roos. Moet er even bij zeggen. Namens Jan. Gaan we doen, Jan. Onder andere Marianne Weber staat klaar. En Melodie d'Amour. Beetje Frans, beetje Nederlands. Van alles door elkaar. Ja. Zaterdagmiddag is voor jou. Ja. En natuurlijk Gerry van Houtert.
1: Ja.
0: En de zuidenwind.

even een plaatje eruit voor Jan Heikamp in Veenendaal. Ik weet niet of u het allemaal goed hoort, want het was Melissa Smilda. De laatste nieuwe single en Als de zon weer schijnt, zo heet die. Ja. En daarvoor draaiden we natuurlijk Marianne Weber.

0: gaan naar Jannie Albers. Ja, die vroeg net of ik in slaap was gevallen. Maar ja, je moet toch echt op je beurt wachten. Ik kan er niks in doen. Ja. Moet je maar eerder melden. Ik slaap niet hoor. Lekker wel. Draai even een mooie voetbalplaat, scheidsen. Nou, dat ga ik doen. Namens Jannie Albers. Groeten toch tegen Japanners, hè? Morgen.
1: Ja.
0: En ze denken nu al dat ze gaan winnen. Ik weet niet, maar ik heb de oefen Interlands gezien. Maar niet heel best, hè? Nee. Maar ik hoop het. Ik hoop het voor ze, echt. Zou wel leuk vinden, man. Ik reken ergens op. Kun je rekenen? Oh, zo'n lekker instrumentaal. Hij komt eraan, Jenny. Nederland 3, Japan, krijg ik door, ja. 3-1. Nee toch, Mark.

Teddy weer even naar de vreedschuur schrijft hij. Even een kipsnitzel menu. Twee milkshakes halen. Jammer, jammer. Je moet even wachten op Peter, hè. Dat je een nummertje krijgt, hè. Ja. Smakelijk eten, Marretje. Nou, Jenny, paardje komen eraan, hè. Als ze niet in slaap is gevallen, ja.

Dave Eeuwig, zo heet die. En naar de Costa draaiden we op de radio. En Willem van Oranje, we maken Suzy van... ja, even kijken hoor. Suzy van Japan, inderdaad. Ik denk, voordat ik het verkeerd ga zeggen... nog even een piratenplaatje en dan even plaatjes draaien voor Elian in Arnhem. Eerst even België hoor.

0: Ja, Melchior. En we draaien allemaal. Mijn vader is een piraat. En even kijken. Elian, doe het even zo. Want bij instrumentale platen lopen een keer van de band. Lekker. Elian, schrijf. Doe maar even een Limburgs plaatje. Alleen het plaatje heb ik niet kunnen vinden. Maar wel deze. Frits Radewager. Loewen de klokken. Limburgs plaatje.
1: Tobo.

Frits Radderbacher gedraaid en loeiende klokken voor Elian. Hij kijkt liever damesvoetbal. Ja, dat is ook niet om aan te gluren. Ze doen het wel beter als de heren. Dat klopt. Ja. Veel ballen op het veld, Elian. Ja. Tweede plaatje ga ik draaien voor jou, voor de Moelaerts.

mooi plaatje. De Moerluids draaiden we uit Groesbeek. Natuurlijk voor Elian. Blijf bij mij tot de morgen, zo heet hij. Ja.

gaan snel door, want ja, het is nog steeds lekker druk. En we gaan natuurlijk een plaatje meedraaien richting Wapenveld. Hallo, we zijn er weer bij je vanuit Wapenveld, schrijft Ina Drost. Graag een plaatje voor Marcel, Janneke, Bernd en Dini. Zwarte Tulp, Peter en Judith en alle DJ's. En een groetje van Ina. Als kan iets van Josje. Vorige week, weet je nog, berichtje gekregen dat ze helaas niet meer onder ons is. Josje. Dus ja, maar de muziek blijft bestaan, hè. Daar zijn wij uiteraard weer voor. Gaan we natuurlijk voor je doen. Ina, plaatje komen die kant uit richting Wapenveld.

gedraaid richting Wapenveld voor Ina natuurlijk. Mieke en mijn engelbewaarder en Josje als sterren konden praten. Spreek je gewoon.

En over kijken en luisteren gesproken. George van Dongen. Ik ben aan de beurt, ja. Hey kerel, we zijn bijna klaar bij de... Piep. Privé. Dus weer onderweg naar huis. Later bij de supermarkt. Dus nog even wachten. Maar was nog niet aan de beurt, hè? Nee. Draai voor iedereen. Wilson Phillips. Release me. Mee. Was hem vergeten te draaien vanmorgen. Jij vergeet nog wel wat, hè? Zo'n mooi nummer schrijft hij. Krijg je kippenvel van. Knalzen en de groetjes van George en Miranda. Natuurlijk uit Breda. Studio 16, hè? Ja. Elke zaterdagmorgen vanaf 8 uur. Oh ja, George heeft misschien niet meegekregen, maar... Ik zou het pilletje voor

Ja, dat was Jan Boei en Ik Wil Jou. Nieuwe plaat van hem. Absoluut. En Wilson Philips gedraaid Release Me. Even gedraaid voor George van Dongen en Miranda natuurlijk. Studio 16 in Breda. www.georgevandongen.nl. Ja, ja. Had je kippenvel, George? Tok, tok, tok. En dan gaan we naar Peter van der Roekel vanuit Ede. Hij is er ook weer bij, wekelijks. Ja. Ik was een beetje laat met antwoord geven. Excuus, Peter. Hallo, draai even een plaatje van de BB-band. Stille Willy. En het plaatje van Jannes, zoek zelf maar uit. Alvast bedankt. Graag gedaan, Peter. Jij ook weer bedankt natuurlijk, uiteraard. Ik ga hem ook even draaien voor Ada natuurlijk. Hè. Ja. Die is zo hard aan het werk geweest vandaag. Even een plaatje die kant uit. Ik heb een live uitvoering klaarstaan voor Jannes. Vorige week ook al gedraaid trouwens. Oh, oh ja, nou, kan nog wel een keer toch? Ik kan met jou de wereld aan. En natuurlijk BB Wendt komt voorbij. Stille Willy. Dankjewel Peter. Goedje dag in Ede.

0: jij DJ worden bij ons?
1: Ja.
0: Dat is niet eens zo heel erg moeilijk.
1: En daar heb ik wel belang bij.
0: Meld je gewoon aan. Radio1224.nl. En wie weet, zit jij binnenkort op onze fonkelende antennes. Recht met je bakkers in de eter.

0: dat was hij weer, Jannes. En ik kan met jou de hele wereld aan. Live natuurlijk, geluid. En ook live uitvoering natuurlijk van Jannes. Geluid voor Peter van Roekel uit Ede. En de BB-band Stille Willy. En Jannes ook even gedraaid voor Ara.
1: Ja.
0: Gaan we naar Reden, Honey de Roos, luister daarmee. En die schrijft: goedemiddag DJ Wout. Zoek zelf maar een mooi plaatje uit voor jullie samen. Dankjewel. Voor het hele team. Jan Heikamp, iedereen op de luistertoren. Succes met het draaien. De groetjes van Hanny de Roos uit de Renen. En voor jullie samen een gezellige zaterdag gewenst. Nou, we zijn een beetje uitgeput. Ja, alle twee druk geweest vandaag. En natuurlijk live op de radio, ja. Fijn weekend gewenst en alvast bedankt voor de mooie plaatjes, schrijft Hanny de Roos. Dankjewel, Hanny. Ja, Hanny had op Facebook staan: vrijgezel, lekker vrij, vrij. Toen schreef ik: vrij als een vogel.
1: Ja,
0: zo is het toch?
1: Ja.
0: Hanny denkt aan mij geen polonaise aan mijn lijst.
1: Nee.
0: En ik heb ook al een keer gelezen: mannen zijn maar op één ding uit. Ik zou niet weten wat. Nee, ik zou niet weten wat. Het zijn niet allemaal hetzelfde, hè? Nee. Maar in ieder geval ga ik een plaatje draaien.
1: Ja.
0: De Nieuw Voorstel klaar. En de laatste nieuwe single van Jan Blok. En die hebben het over Rode Rozen. Nederlandstalige en Duitsstalige uitvoering van hem. Luister maar gezellig, Hanny. Ze zijn voor jou.

Muziek van Jan Blok op de radio. Rode Rozen, Nederlands en Duitsstalig, zeg maar. Ja, een mix van. En de nieuw voorgeruid en vrij zijn als een vogel. Voor Hanny de Roos in Renen. Dankjewel, Hanny. Hopelijk waren ze goed, hè. Ook even een plaatje draaien richting Amsterdam, uiteraard. Ja. Ze kwam niet op de site, maar nu gaat het goed, hè. Ja. Luister mee, live vanuit Radio 1224 natuurlijk. Hè. En dat doen jullie goed. Ali en Henk, goedemiddag daar in Amsterdam. Gaan we even een Amsterdams plaatje draaien. Ja, Johnny Jordan, geef mij maar Amsterdam. Hopelijk is hij goed, hè. Zal nog even een lekkere gouden achteraan

minuten over de klok van 5:30, mocht je aan het eten zijn. Smakelijk eten. Maar ik heb het al op, hè. Ja, minuutje. Hebben nu 12 genomen en menu 24. Dat is 12-2-4 dus. Ja. Ja. Tot dan 6 uur ben ik bij je op radio 12-2-4. En dan hoor je even non-stop muziek achter het nieuws aan. En dan, zo'n beetje 7:30 is hij weer live. Iets over 7:30 waarschijnlijk. Peter Holland. Vanuit de andere studio in Veenendaal. Uiteraard weer op verzoek. Nederlandstalig piratenmuziek en de Golden Oldies. Je hoort van alles natuurlijk op de zaterdagavond. Bij de zaterdagavond specialist. Ja. We doen ons uiterste best natuurlijk hier op de Radio 12-2-4 Club.

plaatjes dus richting Ali en Henk in Amsterdam. Ze komen eraan, hè.

Had je even gedraaid voor Ali en Henk, The Shadows. En het plaatje van Johnny Jordan. Klonk niet echt heel lekker fris, maar ja. Af en toe komen er plaatjes voorbij. Denk je van, jam, jam, jam.

Ja, muziek van Danny Kanders en straatmuzikant speelt nog een liedje voor mij. Nou, vooruit maar weer dan. Kan nog eventjes. even kijken, want Ali en Henk uit Amsterdam... die schrijven, dank voor de plaat, wil er nog even eentje draaien voor George en Miranda. De groeten namens Ali en Henk. Vanuit Amsterdam... Laatste nieuwe single, Frank van Kooijen. Verkooijen moet ik zeggen.

was er nog eens een keer Justin de Wild en Cheerio. En er is mooi waar ik en ook Yvonne. Ik wou dat ik nog even blijven kon.

Muziek van Mooi Warrig en O Yvonne, ja. Ik wou dat ik jou eens kriegen kon. Ja. En een klein beetje rode draad.

En die ga ik zeker nog even draaien. Terwijl het eten wacht beneden. Ik ruik het. Het is geen ruikradio, maar ik ruik het wel, hè? Ja. Een van zijn mooiste plaatjes, denk ik. En de vaak gedraaide plaat ook. En nee, nee, dat is niet met een vlam in de pijp. Nee. Een vrij, rustig plaatje eigenlijk. Ik heb het over een sneeuwwitte

0: 1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd piratenhits.
1: Ah, hier is je dan nog eens een keer. Een sneeuwwitte bruidsjurk. Henk Weygaard op de radio.
2: Ik

Even voor de firma van Holland. Vanavond is hij er weer. Ja. Op de radio. Reef. Eiffel of zo. Ja. Hey Ron. Hey Betty. Draaien we. Dit is echt de ene laatste vocale. En dan ga ik er echt van tussen. Ja. Hoogste tijd, hè.

Benny en Ali Baba natuurlijk, hè? Ja. Ja, Peter Holland. Nog één, schrijft hij. Hits

Peter Holland schrijft: Wout, bedankt voor de mooie, vrolijke sound deze zaterdagmiddag. Je hebt nog wat ruimte om te lopen, hoor, vriend. Om uit te lopen, ja. Fijne avond, DAF, maat. Ahoy! Dit allemaal weer APK, hoor. Vanaf zo'n pakweg 14:15. Live vanuit Veenendaal, de Arizona. Ja. Jan Heikamp schrijft: dank voor de plaatjes, maat. Was weer genieten. Smakelijk eten zometeen en een fijne avond verder. Dankjewel, Jan. Jij natuurlijk ook een hele fijne avond gewenst. Hannie de Roos schrijft ook nog bedankt voor de mooie plaatjes. Ze waren mooi, hoor. Graag gedaan, Hannie.

nog even lekker door, schrijft Mark. Ada houdt het eten wel warm op de kachel. Gadverdamme, Mark. Dat smeer ik, ja. Ha, dat ga ik niet doen. Hè. Anders kom ik wel een minuutje 12, 2, 4 brengen. Ja, ja, ja. Hij pakt morgen lekker uit bij zijn radiostation. Succes in ieder geval.

Bedankt voor de plaatje, Waad. Tot de volgende keer. Topper, zaterdagmiddag specialist. Dankjewel, Marietje.

momenteel dubbele tijdmeldingen. Ja, 18 uur 18. We hebben dus kunnen luisteren naar de Arizona vanuit Veenendaal Studio 2 in Veenendaal. Ja, we hebben er drie studio's in Veenendaal voor 12-2-4. Ja. Ik wens jullie allemaal een heel fijn en prettig weekend. Fijne zaterdagavond. Geniet er lekker van. Mogen natuurlijk het voetbal kijken. Niet iedereen heb ik begrepen, maar de meeste wel, hè, ja. Veel plezier uiteraard daarmee. Vanavond niet vergeten te luisteren naar onze Peterke, ja. En uiteraard succes daar, Peter Holland. Kom maar helemaal goed, hè. Ik ga die vervelende kwast nog even draaien. Theo Kwast, zo heet hij. Lot uit de loterij ga ik even draaien voor iedereen. Die nog even zijn afgestemd op 12-2-4 natuurlijk, hè. Nog even voor mijn eigen meisje beneden, uiteraard. Ja. Nogmaals, iedereen bedankt en de groeten maar weer. Tot volgende week zaterdagmiddag. Dag!

0: op24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor een protest tegen racisme. Deze week waren er na een mesaanval flinke ongeregeldheden. Na de verspreiding van beelden van die aanval ontstonden er op een aantal plekken in Belfast anti-immigratieprotesten die uitliepen op rellen en geweld. Daarbij waren vooral etnische minderheidsgroepen doelwit van intimidatie en vernieling. Met de demonstratie van vandaag wilden de deelnemers een duidelijk signaal afgeven tegen racisme en haat. Pro-leider Jesse Klaver heeft tijdens het partijcongres in Den Bosch het kabinet opgeroepen om te kiezen tussen samenwerking met Pro of met Ja 21. Beide kanten tegelijk bedienen kan volgens hem niet. Volgens Klaver moet het beleid progressiever en eerlijker worden met behoud van de sociale zekerheid. Het congres stond in het teken van de officiële fusie van GroenLinks en PvdA tot Pro en de leden waren daar massaal voor. 96% van de GroenLinksers stemde voor en 97% van de PvdA-leden. Het Iraanse buitenlandministerie zegt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de VS mogelijk in de komende dagen wordt verwacht, maar die is nog niet gepland voor morgen. Eerdere berichten uit Pakistan dat de deal al binnen 24 uur rond zou zijn, worden door Iran afgezwakt. Volgens Teheran is er nog geen akkoord vanwege aarzelingen aan de Amerikaanse kant. De overeenkomst moet de basis vormen voor verdere onderhandelingen en het stoppen van de vijandelijkheden. En de bewoners van de flat in Amsterdam-Osdorp mogen weer terug naar huis na de zware explosie van gisteren. Volgens de woningcorporatie zijn de woningen gecontroleerd en veilig verklaard. Bij die explosie vielen 7 gewonden en er werden ongeveer 400 bewoners geëvacueerd. De brandweer forceerde ruim 100 deuren om bewoners in veiligheid te brengen. In het onderzoek zijn 3 verdachten aangehouden. De politie houdt rekening met een misdrijf waarbij ook explosieven zijn gebruikt. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Hey, jij daar. Luister goed. Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Radio 1224. Altijd piraten hits. 1224. Op elke radio.

0: Lekker fris hoor. Voor mij geen vodka, pils of jenever.
1: Oh ja, oh ja, oh jee.
0: Want voordat je het weet, heb je last van je lever.
1: Oh ja.

De dag was nog vroeg, een klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn. Een zonnestraal zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein. Toch is er nog meer, toch is er veel meer. Ik weet het niet meer, ik weet het niet meer.

wereld lijkt klein, toch is er nog meer, toch is er veel meer. Ik weet het niet meer, ik weet het niet meer.

0: 1224. Weerbericht.
1: Het is bewolkt met nog kans op een verdwaalde bui in het noorden. En er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Vannacht kan er nog een buitje vallen, met name in de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt dan naar een graad of 12 bij een matige westenwind. Die is aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig en in het noordelijk kustgebied soms krachtig met windkracht 6. Morgenochtend is er een mix van wolken en zon en met name in het noordoosten ook wat regen. 'S Middags laat de zon zich soms zien en valt er nog een enkele bui in het uiterste oosten. Het wordt een graad of 18 en er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind die in het noordelijk kustgebied en boven het IJsselmeer vrij krachtig kan zijn, kracht 5. Morgenavond blijft het droog. Ook maandag is het droog met soms wat zon. Daarna wordt het steeds warmer met op een erg warme vrijdag ook nog kans op flinke onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: kapitein van de nacht. Peter Holland aan de knoppen, handen in de lucht, want we gaan beginnen. Onder de
1: sterren zag. Zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag.

Ja, daar zijn we weer. Een hele bijzondere goedenavond, lieve mensen. Fijn dat u wel afgestemd bent op Radio 1204. Vanuit Studio 1 in Veenendaal, hier Petertje Holland. Tot aan de klok van 11 uur ben ik bij jou. En wat is het toch weer een mooie zaterdag zo, hè? We begonnen vanmorgen vroeg al om 8 uur met George van Dongen. Gevolgd om 10:30 door Lady Miranda. En toen even een klein stukje non-stop. En vervolgens om 2:30 DJ Wouter Wit. De Arizona. Vanuit Veenendaal. En toen weer even een poosje non-stop, hè. Na Wout, ja. Wout liep een klein beetje uit. Ik zeg, nou Wout, je kunt wel gewoon uitlopen tot nu. Je wacht bijna, hoor. Ja, geef helemaal niks. Dankjewel, mensen. Maar nu is het tijd voor Peter Holland. Van 8 tot 11, iedere zaterdagavond. En we gaan er weer een feestje bij maken. Studio 1, Veenendaal. En ik heb er zin in. Ja. Wil je een verzoekje aanvragen? Dat kan via WhatsApp 06 82 77 2405. En vanaf 8:30 starten wij met het draaien van de verzoekplaatjes.

Oh ja, oh ja, oh ja. Voordat je het nog niet wist, dit is Radio 1204. Hey, het beste station van Nederland, dat durf ik gerust te zeggen, jazeker. Oh ja, Wout zat er vanmiddag iets eerder in. Ja, ja, ja. Wout was vanmiddag al om 14:15 tot 6:30. En hij schrijft erbij, dat was eigenlijk veel te kort. Dat vond ik ook, Wout, veel te kort, man. Mensen, fijn dat je er weer bij bent. Lekker. We maken er weer een gezellige avond van. Met z'n allen natuurlijk.

Ja, mensen, we hadden een klein dipje. Een klein dipje in het weer, hè? Ja, van de week toch wel aardig wat buitjes over ons heen gehad. Maar mensen, het wordt beter. Het wordt beter, ja. En op dit moment 16 graden Veenendaal. Dat is eigenlijk best wel lekker, ja. Als het me niet regent, hè. Wel een beetje bewolkt hier. Want ik kijk hier een beetje over Ede heen, over Lunteren. Richting Apeldoorn, Wageningen. Alles vanuit de lucht, hè.

Ja, het signaaltje wordt ook nog doorgebrekt op de AM900. Door Aan en Bart Sirli daar in Terneuzen natuurlijk. Dankjewel. Ja, dit is de zaterdagavondshow met Petertje Holland. Tot aan de klok van 11 uur. Kom er gezellig bij. En vertel het voor natuurlijk, hè. Goedenavond Mees van Harren. Goedenavond Ade en Bart Serli in Terneuzen. Goedenavond Jan van der Brink. Goedenavond Willem de Leeuw. Goedenavond Jozef en Christine. Goedenavond André Bosman. Goedenavond Wout Wit. Goedenavond Ade Hensen. En goedenavond Mark van den Burg.

0: Ja, een koffertje natuurlijk, maar het is een nieuwe van Jeffrey van Binnenkom. Toppertje.
1: Je weet dat je me loco.
0: En dit is Jeffrey Hazen met Loco.

De nieuwe plaat van Jamman. Je wint me op. Sexy lady. Ja, lekker. Dit is Miss J met Upside Down. Goedenavond, is Peter Jolland.

0: Ja, een koffertje van Miss J, Upside Down. Van Vanessa, je kent het wel, hè, uit de jaren 80. Die blonde haartjes. Oh, en nog veel meer.
1: Zijn jullie er klaar voor? Voor het spektakel van de zaterdagavond. Hier op Radio 12.24.

Hele goede avond, lieve mensen, voor degenen die wat later afgestemd zijn. Dit is Radio 1224. Met aan het mengpaneel vanavond Peter Tjolland tot aan de klok van 11 uur. Verzoekjes mag je indienen via WhatsApp 06 82 77 24 05. Ook een hele goede avond Jan Heikamp. Die is er wat later bij gekomen, maar die heeft zich ook gemeld. Al een poosje hoor, jawel. We gaan zo beginnen met het eerste verzoekje. En daarvoor gaan we naar Ede.

Nou, dat is nog eens een mooie bel, hè? We gaan naar het eerste bezoekje. We gaan naar Mees van Arren in Ede. En eens even kijken, wat schrijft Mees mij? Mees schrijft: goedenavond Peter Holland. Goedenavond Mees natuurlijk. Wil jij een verzoekje draaien voor jou en Judith en Ferry, vrouwtje Sil en Betty? En oh ja, helaas zegt hij, broertje Appie is er niet bij. Hij had vanavond een barbecue. Terwijl hij gisteren nog tegen mij zei, ik ben er morgenavond bij. Moet je nagaan, hè? Dan is er even tussen geslopen natuurlijk, die barbecue. Of hij was het vergeten, kan natuurlijk ook. En voor alle luisteraars van Radio 12 hier, mooie uitzending vriend. Dankjewel natuurlijk Mees. Doe maar een plaatje Joe Cocker en zoek maar een mooi uit. Ja, daar hebben heel veel bekenden natuurlijk. Ik heb een iets oudere gepakt. Uit 1971 met High Time, Wie Wint. Die ga ik even voor je meedraaien, Mees. Komt-ie aan.

High Time, wie bent? Joe Cocker. Een van mijn gedraaid van Mees van Harren en Ede. En Mees zegt, mooie Petertje. Want daar doen we het voor, hè? Hoho. Ja, meestjes hebben goede naam, Peter Holland. Wil je een verzoekje draaien voor jou, voor Judith, Ferry, vrouwtje Sil en Betty? En, oh ja, helaas is broertje Ab er niet bij vanavond. Hè? Die zit aan het barbecue. Ik zie hem gewoon voor me, hè? Ja, ja, ja. En aan de hand een flesje bier, denk ik. Hij geniet ervan, dat is mooi, dat is mooi. En graag voor alle luisteraars van 12 uur. Mooie uitzending, vriend. Dankjewel natuurlijk. En Mees van Harren daar in Ede. En natuurlijk fijn en gezellig vanavond weer. Lekker meeluisteren, kerel. Dan gaan we zo naar verzoekje nummer 2. En daarvoor gaan we naar Terneuzen. Naar de AM 900.

Ik denk iedere keer dat ik een zwembad ben, weet je wel. En ik denk de golven komen eraan of iets dergelijks. En we hebben weer een verzoekje, mensen. We gaan naar Terneuzen, naar Ale en Bart. En Ale die schrijft: goedenavond Peter, ik wens je een mooie uitzending. Wil je draaien een plaatje van Anita en Ed met Toe opa ga en ze rappen? En wil je dat plaatje draaien voor Bart, Jan Heikamp, Dina, Jozef, Christine, Judith en jezelf en iedereen die lekker meeluistert naar 1224 Radio, naar jouw mooie muziek. En ook voor de luisteraars die nu luisteren naar de 333 meter 900 kHz vanuit Studio AM 900 vanuit Terneuzen. Veel liefs van Ada. Dankjewel Ada.

Een nieuwe plaatje van Anita net. Toe opa, ga eens rappen. Even meegedraaid van Ada en Bart Serli daar in het prachtige Terneuzen natuurlijk. Ja, Ada zegt goedenavond. Ik wens je een mooie uitzending. Dankjewel natuurlijk. Wil je een plaatje draaien naar Anita net? Toe opa, ga eens rappen voor Bart, Jan Heikamp, Dina, Jozef, Christine, Judith. En natuurlijk jezelf en iedereen lekker meeluisteren naar 12 uur naar jouw mooie muziek. Dankjewel natuurlijk Ada en Bart. En natuurlijk een hele fijne avond aan die kant, hè.

Ja, voor verzoekje nummer 3 gaan we zo meteen naar Renen. We gaan de bult op. En vanaf Veenendaal gaan we de bult op en dan een heel klein stukje eraf, ja. En dan zijn we bij Jan. Ook een hele goede avond, George van Dongen. Een hele goede avond, Judith van Emst. Ja, ze is erbij. Gezellig, gezellig.

Ja, George schrijft: hey kerel, we zijn net thuis van een uitje en hebben de radio nu lekker aanstaan. Succes daar. Dankjewel, George van Dongen. En zijn Miranda natuurlijk. De zaterdagochtend specialist hier op 12:04 natuurlijk. Vanaf 8 uur 's morgens al, mensen. Ja, ja.

Hij schrijft, hallo Peter, heb jij toevallig Mano Mano van Maywood al in je lijst staan? En anders hou ik me warm aanbevolen vanavond. Groetjes van Jan. Nou Jan, hij staat gewoon voor je klaar hoor. Helemaal geen probleem natuurlijk. En Jan heeft nog een rondje gefietst op de fietser Achterberg en Renen. Ja, ik hoop dat je een beetje elektrische aandrijving hebt, Jan natuurlijk hè. Van de bult af zal best gaan, maar erop weer hè. Ja, ja. Ik zeg tegen hem, was het wel droog vriend? Hij zei, ja zeker, ik heb het eerst even bekeken natuurlijk of het droog was. Maar gistermorgen was hij wel zeiknat geregend. Ja, ja, ja. Gertverderrie, Jan. Dat wil je niet, hè? Jan, we gaan die mooie plaat draaien voor jou van Maywood met Mano uit 1981. Komt hij aan, speciaal voor Jan van der Brink in Renen.

gingen terug naar 1981 met Maywood met Mano. Even meegedraaid van Jan van der Brink daar op de Wilde Renen natuurlijk. Dankjewel Jan. Jan schreef, hallo Peter, heb je Mano van Maywood in de lijst staan? Anders hou ik me aanbevolen. Groetjes Jan. Dankjewel kerel.

gaan naar verzoekje nummer 4, naar Willem de Leeuw in Overberg. Even kijken, Willem die schrijft: goedenavond Peter, ik luister weer mee. Oké, schrijft hij. Het is met één oortje. En voor de livestream kijkt hij de NTTO-wedstrijd in Stroe vandaag. Want je weet, de muziek, daar word ik vrolijk van, zegt hij. Maar truck- en tractorpooling is ook iets wat hij niet los kan laten. Hij zegt, gooi er maar iets moois op om te spelen voor iedereen die lekker meeluistert naar Radio 1224. Groetjes uit puntje. Ja, het waren er 7. Een groetje uit Overberg natuurlijk. Dankjewel, Willem de Leeuw. En voor jou ga ik een mooie plaat meedraaien van Wendy Woep met Yakitaki Uwa uit 2017. Yakitaki.

De zangeres uit Sprundel, Brabant natuurlijk. Wendy Woep. Ja. Met Yaki Taki Oua. Speciaal meegedraaid voor Willem de Leeuw. En Willem had een hele mooie jingle voor mij gemaakt. Die wou ik eigenlijk voor het plaatje draaien. Fons Schoten natuurlijk. Dat snap je wel. Ik ben niet zo druk, hè. Hier komt hij nog. Deze Willem voor mij gemaakt. Ik vind hem super geslaagd. Moet je eens even horen.

wat is die mooi, hè? Ja, dankjewel Willem. Ja, Willem schrijf ik, luister weer mee. Oké, met één oortje in en de andere op de livestream. Hij is aan het kijken naar de wedstrijd in Stroe. Hij zegt, muziek voor de vrolijk van, maar trucker en tractorpooling, dat is iets wat ik niet los kan laten. Dat heb ik dan weer met de Formule 1, Willem. Hij schrijft, gooi maar iets moois op de speler voor iedereen die lekker meeluistert naar Radio 12.4. Groetjes uit Overberg. Dankjewel, Willem. Bedankt voor de reactie natuurlijk. En bedankt voor jouw verzoekaanvraag en gezellig dat je erbij bent natuurlijk. Ook al is het met één oortje vanavond, hè.

Kom maar, kom maar, kom maar. Ja, hij moet het koortje weer in, mensen. Kom eens hier, kom eens hier. Ja, kom. Even, kom, even het koortje in. Kom, ja. Goed zo, goed zo. Beter Holland op de radio. Hij zit weer veilig achter de tralies. Hij keek me zo gevaarlijk aan.

0: Jouw muziek is om te zoenen, Peter.
1: Ja, we waren even bezig met het volgende verzoekje. We gaan zo naar verzoekje nummer 5 en daarvoor gaan we naar ons Limburg. Ons Limburg, je weet wel, dat hele kleine puntje daaronder aan Nederland. Eigenlijk het mooiste stukje van Nederland eigenlijk. Mensen, hartelijk welkom bij de zaterdagavondshow van Petertje Holland. Een en al vrolijkheid, piratenhits, klassiekers, van alles komt langs hier. En natuurlijk de verzoekjes. En die kunt u aanvragen via WhatsApp 06 82 77 24 05.

blijft gek, hè, die bel van het zwembad. Maar hij werkt wel, denk ik. Hè. We gaan naar verzoekje nummer 5. Zeg ik naar Jozef en Christine de Ritter daar in een prachtige Reuver in Limburg. En Jozef die schrijft met een goede schoenenavond, Peter en Judith. Geer een plaatje van voor Judith. Voor Judith. Wout, Ade, Hensen, Jan Heikamp, Ade, Bart, Serli uit de Neuzen. En voor jezelf, dankjewel. Geer een plaatje van Richie Povri met Sarah Percy Tiamor. Zo, dat heb ik even vlug gedaan. Ha! Peter, succes met jouw schoenenbebbels. En schoenenplaatjes. Hoi, kameraad. Dankjewel, Jozef. Je weet er wel weer wat moois van de wagen. Jozef, plaatje staat weer klaar, hoor. Ik draai deze even uit van Peter Hill. Deze instrumentale en het rijmt er gelijk achteraan.

Een plaatje van Richie E. Poveri, Sara Perci, Tiamo. Even meegedraaid voor Jozef en Christine. De ritter daar een prachtige reuven natuurlijk. Hop, hop, hop. De vrolijke zaterdagavond met Peter Jolland. Ja, Jozef schreef een goede avond. Sjoenenavond, Peter en Judith. Geer een plaatje voor Judith. Wout, Ada, Jan Heikamp, Adem, Bart Sirli uit de neuzen en voor jezelf. Geer een plaatje voor Richie Poveri met Sara Petje Tiamor. Peter, succes met je schoenen, bibbels en schoenenplaatjes. Hoi, kameraad. Dankjewel, Jozef Christine. Oh, Jozef schrijft erachter aan Peter een dikke tien voor je Italiaans. Dankjewel. Ik weet heel niet waar ik over praat, maar maakt niet uit. Maar misschien gaat het, Jozef, daar gaat het om, hè.

We gaan zo naar nummer 6. En daarvoor gaan we naar André Bosman. Ik weet dat hij luistert. En daarvoor ga ik even een mooi plaatje mee draaien. André doet altijd heel veel delen op Facebook voor me. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Maar in de Hypotheekstraat natuurlijk.

Ja, we gaan even wat meedrijven. André Bosman. Uit de prachtige Heerde natuurlijk. Ik heb een plaatje voor hem klaarstaan. Het is geen geworden van Daddy Cardo met I'm Gonna Leave You Tomorrow uit 1975.

Ja, voor het volgende verzoekje gaan we naar Veenendaal. Verzoekje nummer 7. Even erbij zoeken, waar is hij gebleven? Oh, daar zo, ja, ja. Ik denk dat Wout wel wil zwemmen. Ik denk dat Wout wel wil zwemmen, jawel. Kom maar, Wout. Zwembroekje aan, Bart in. Eens even kijken, we gaan naar Diertje Wout Witte, zaterdagmiddag specialist natuurlijk van Radio 12.4. Van 14:30 tot aan de klok van 6 zit hier normaal op 12.4 natuurlijk. En Wout schrijft mij, hoor eens, hij is er weer hoor. Ga ze erop, Peter. Goedenavond. Hij schrijft, kan ik een plaatje aanvragen? Ja, natuurlijk kun je dat. Ja, ja, weet je het zeker? Schrijft hij erbij. Ja, natuurlijk, Wout. Ik weet het zeker, dat kan gewoon. Nou, oké, okay, dan schrijft hij. Hij weet gewoon al wat ik ga zeggen, denk ik. Doe dan maar voor jou, voor Judith en voor Aden Hensen. Jantje Heikamp, Mark Teddybeer, die altijd aan het eten is, schrijft hij. Ja, wel veel, Wout. Er viel mij ook al op, hè. En even kijken, Christina. En voor Jozef en Christine uit Limbo. Uit Limbo. Uit Limburg zal ik wel bedoelen. Maar ja, doe maar gelijk een plaatje drinken. De Limbo Rock is ook leuk natuurlijk, hè. En de collega's van 12 en 4, doe maar een lekker deuntje. Oh ja, klinkt weer lekker hoor, schrijft hij. Veel draaiplezier en DAF-specialist, schrijft hij, ja. Ah ja, nog niet helemaal, Wout. De DAF had wel een beetje zijn nukjes, dat wel, moet ik zeggen. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar als ik in de regen rijd, dan zit hij maar te jengelen. Pas op, remmen, stop, gelijk, weet ik het allemaal. Ik denk, dat is wel een beetje irritant, hoor. Wout, ik heb wel een mooie plaat voor je klaarstaan. Ik heb voor jou de plaat klaarstaan van Stef Ekkel. Señorita, meisje van de nacht. Hoppa.

Stef Hekkel met Señorita, meisje van de nacht. Even meegedraaid voor Wout. DJ Wout de Wit natuurlijk, iedere zaterdagmiddag hier te horen op Radio 12.4. Eens even kijken, wat schreef Wout nog weer? Even terug naar Wout, daar is Wout, ja. Oh ja, ik zei tegen Wout van die DAF van mij, die doet al een beetje raar. Die begint te pingelen bij iedere regendruppel dat hij ziet. Dan zegt Wout, rijd dan ook niet die kliko zo ver. Ja, daar zit het niet in, Wout. Hij schrikt van iedere regendruppel schijnbaar. Ook al sta ik stil, dan zegt hij, remmen, nu, rem nu. Dat gaat lekker, hè? Eens even kijken, Wout, wat had jij ervoor geschreven? Wout die schrijft, hoor eens, hij is er weer hoor. Ga ze erop, Peter. Goedenavond, kan ik bij jou een plaatje aanvragen? Ja, weet je het zeker? Nou, oké dan. Doe dan maar een plaatje voor jou, voor Judith, voor Ada Henze, Jantje Heikamp, Mark de Teddybeer, die altijd aan het eten is en die gaat inderdaad, Wout, hij schrijft mij net al, van ik gooi er even twee hamburgers in. En voor Jozef en Christine uit Limbo, uit Limburg natuurlijk, en collega's van 12.4, doe maar een lekker deuntje. En ja hoor, hij schrijft, het klinkt weer lekker hoor. Heel veel draaiplezier, DAF-specialist. Dankjewel natuurlijk, Wout.

Danny Everett en Andres met Don't Say Goodbye My Love. Ook een hele goede avond, Cor van Londen in Veenendaal. Goedenavond, kerel. Eens even kijken, waar zijn we gebleven? Ja, in de studio natuurlijk. Ik snap het. Voordat de berichten komen natuurlijk. Hè. Ja. Eens even kijken, we gaan naar verzoekje nummer 8. We gaan naar Veenendaal. En daarvoor gaan we naar Ada. Even kijken, dan moeten we Ada even zoeken. Daar is ze. Ja. Gevonden natuurlijk. Ja, we gaan naar Ada Hens hier in Veenendaal. En Ada schrijft: goedenavond Peter, graag een mooi plaatje voor jezelf, voor Judith, Jozef en Christine, Mark van den Burg, Jan Heikamp en iedereen die meeluistert naar Petertje Holland. Dankjewel en gas erop. Groetjes Ada. Ja, gewoon gas erop, hè. En het gas het op lang houden, Ada. Hè? Ada, voor jou ook die hele nieuwe erbij gepakt van Frank Verkooijen met Geweest is geweest. Speciaal voor jou, Ada.

Ook een hele goede avond, Cor van Londen. Gezellig, lekker meeluisteren, kerel. En het plaatje draaiden we net mee voor Ada Hens hier in Veenendaal. En Ada, die schreef me goedenavond. Peter, graag een mooi plaatje voor jezelf. Voor Judith, Jozef en Christine, Mark van den Burg, Jan Heikampen en iedereen die lekker meeluistert naar Petertje Holland. Dankjewel en ga ze erop. Dankjewel, Ada. Gezellig dat je weer lekker meeluistert natuurlijk hier op Radio 12.4.

Dan gaan we zo naar verzoekje nummer 9 en daarvoor gaan we naar Culemborg. Naar onze teddybeer. Even de teddybeer erbij zoeken hoor. Als je de teddybeer nodig hebt, dan is die. Oh, daar is die. Ja.

Ja, we gaan naar DJ Mark Teddybeertje in Culemborg. En Markie van de Berucht, die schrijft: ik ben er weer bij, uw maat. Voor jezelf en voor Judith en voor het hele Radio 12-4 team. Voor Wout en Ada, DJ Jan Heijkamp, Jannie Albers en iedereen die lekker meeluistert. Draai maar eens een keer een plaatje mee van Stella over een uur. Groetjes, Markie en Teddybeer uit het mooie Culemborg. Nou Mark, hij staat voor je klaar hier op de spelerkerel. Volgens mijn gegevens is een plaatje uit 92. Over een uur van Stella, even speciaal voor onze teddybeer uit Culemborg.

Stella over een uur meegedraaid voor DJ Mark Teddybeertje uit het mooie Culemborg. Hoppa. Even kijken, Mark schreef, ik ben er weer bij, je maat. Voor jezelf, voor jullie, dit voor Radio 1204, het hele team. Wout Ada, DJ Jan Heikamp, Jannie Albers en iedereen die ik meeluister. Draai maar eens een keer een plaatje bij van Stella over een uur. Groetjes, Markie Teddybeer uit het mooie Culemborg. Dankjewel, Markie. Gezellig dat we vanavond lekker meeluisteren hier op Radio 12-4, kerel. En wij wensen je natuurlijk een hele fijne avond toe. Hè. Voor het volgende zoek gaan we naar Veenendaal, naar Jan Heikamp. Je kent hem wel, de man van de Piratenclub.

0: Ja, we zijn aangekomen bij verzoekje nummer 10. Jan Heikamp hier in Veenendaal. En Jan die schrijft me goede naam. Peter, ik ben er ook weer bij. Gezellig. Ja, zeker gezellig, Jan. Hij schrijft veel draaiplezier en doe maar wat lekkere roodveldmeuk voor jezelf. Judith, Wout en Ada, Jozef en Christine, Ada en Bart. Familie Leeuw uit Overberg, Hannie de Roos, Markie en Dina uit Barneveld. Jannie Albers, Tante Tillet Bemmel en de rest wat lekker meeluistert hier op Radio 1204. Nou Jan, ik heb een mooie gevonden van Hande Wellerdiek. En we gaan voor jou draaien. Bang, bang, bang. Je zult hem vast wel kennen. Denk het wel, hè?
1: Ja.
0: Die ken je al wel, hè?

Ja, we draaien een mooie plaat van Han Wellendijk mee. Bang, bang, bang voor Jan Heikamp hier in Veenendaal. En dan denk je, hij viel even helemaal stil, jazeker. Ik was even met vrouwtje lief in gesprek. En ze zegt, volgens mij is die afgelopen. Ik zeg, ik denk het ook. Nou, ik heb een sprint getrokken, dat wil je niet weten, hè? En dat op mijn leeftijd, ja. Nou, voor mij is het een sprint. Als iemand anders het ziet, die denkt, nou, waar gaat hij heen in slow motion?

Ja, Jan Heikamp die schreef, goedenavond Peter, ik ben er weer gezellig bij. Veel draaiplezier, doe maar wat lekkers. Roodveldmeuk voor jezelf, Judith, Wout, Ada, Jozef en Christine, Ada en Bart. Familie Leo het Overberg, Hannie de Roos, Markie, Dina uit Barneveld, Jannie Albers, Tante Tille, Bemmel en de rest wat lekker meeluistert hier op Radio 12.4. Dankjewel Jan Heikamp en gezellig vanavond weer lekker meeluisteren natuurlijk. Ah, kijk, nou is Wout het type, hè. Wout, die kan harder lopen als ik. Let op, daar komt hij, hoor. Wout, ik loop veel harder als jij, hoor. Voor het volgende verzoek, even kijken. Verzoekje nummer 11 gaan we naar Judith van Ems. Mijn eigen vrouwtje hier, twee deurtjes verderop. En daar was ik net even bij. Die hield me even te praten. Ja, ja, of ik haar, dat kan natuurlijk ook, hè. Ik zit even te wachten om aan Wout te vertellen, hè, hoor. Wout zegt dat draaien, dat is net chroma. Je moet er wel even bij blijven. Ja, Wout er helemaal gelijk in. Eens even kijken. We gingen naar verzoekje nummer 11, zeker. Waar is die bel? Oh, daar. Ja, we gaan naar verzoekje nummer 11. Judith van Emst. Nou moet ik er nog even bij zoeken, want die is ook weer een eind versprongen natuurlijk, hè. Eens even kijken. Zoek. Daar zo, ja. Judith schrijft me. Goedenavond, DJ Peter. Van de Peter Holland zaterdagavondshow. Ja, dat ben ik. Wil jij mijn schatje Peter Holland en natuurlijk voor alle lieve luisteraars een van de beste nummers draaien van de jaren 80? Een nummer van Gloria Gaynor met I Will Survive. Nou, dat is zeker een van de beste nummers. En die gaan we zeker even voor jou draaien. En voor de rest van de luisteraars natuurlijk. En voor mezelf namens Judith van Emst.

0: Gloria Gaynor met I Will Survive 1978. Meegedraaid voor Judith van Emsen hier in Veenendaal. En Judith is helemaal goedenavond. DJ Peter van de Peter Holland zaterdagavondshow. Ja, het is wat. Wil jij mijn schatje Peter Holland en natuurlijk voor alle lieve luisteraars een van de beste nummers draaien van de jaren 80. Gloria Gaynor met I Will Survive. Ja, natuurlijk, dat hebben we alle liefde gedaan, Judith. We gaan zo naar Montfoort. Je kent het wel, de rest bij Utrecht. Montfoort. Naar onze Ronald. Eens even kijken of we Ronald ook even een bel hebben. Ah, ja, dat doe ik dezelfde bel, jongen. Hoppakee. We gaan naar Ronald Huisman in Montfoort. En Ronald luistert ook lekker mee hier op Radio 12.4. Ook een hele trouwe luisteraar natuurlijk. Hij is er eigenlijk wel iedere week ook bij. En voor Ronald gaan we er een mooie plaat mee draaien. En dan ga ik het doen met een plaatje van Ferry de Lits vanavond. Met in elk stadje, ik weet dat hij de mooie vindt. Dus gaan we even draaien voor hem. Ronald, deze is speciaal voor jou.
1: In

schatje. Ferry de Lid met in elk stadje een ander schatje. Even heen gedraaid voor Ronald Huisman in een prachtige Montfort natuurlijk, ja. Ja, Ronald is er weer lekker bij vanavond natuurlijk. Oké, Patrick Sikkema, dankjewel voor de reactie. Ik weet niet of je stiekem mee zit luisteren, maar... Ja, ik kan nog veel meer dan alleen maar op zo'n vrachtwagen sturen, kerel. Ja, la, la, la, la. Eens even kijken, we gaan naar nummer 13. We gaan naar Ida Drost, Marcel en Janneke.

Eerst even kijken. Ina die schrijft: hoi hoi, we zijn er weer bij vanuit Wapenveld. Nou Ina, dat komt heel goed uit natuurlijk, want ik heb hier een mooie plaat voor jullie klaarstaan. Het is een plaat geworden van Anthony Fokkema met Ik wacht altijd op jou, speciaal voor jou Ina en Marcel en Janneke natuurlijk.

Ja, een verzoekje kun je aanvragen via WhatsApp 06 8277 2405. Ja, het is vanavond wat rustig. Ik hoorde al dat er voetbal was en mooie muziekprogramma's op televisie. Maar wij hebben het gewoon lekker gezellig met elkaar hier. En wil je nog wat horen? Vraag het gerust aan. Maar we gaan eerst zo'n verzoekje doen door Cor van Londen hier in Veenendaal. Ja, fijn dat Cor van Londen er vanavond lekker bij is. Ja, we beginnen Cor van Londen. En Cor van Londen schrijft mij goedenavond Peter. Wij zijn weer luisterende. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Doe maar een heel mooie plaat voor mijn vrouw waar ik heel veel van hou. En die houdt weer heel veel van Nederlandse muziek. Kies daar maar wat uit, zegt hij. Nou, ik heb er zeker een mooie plaat uitgezocht. Groetjes van Cor en Ria van Londen. Nou Cor, ik heb voor jouw vrouw een mooie plaat gezocht. Ik heb erbij gezet Frans Bauer met een beetje liefde.

Frans Bauer met een beetje liefde even meegereid voor Cor van Londen en zijn vrouw natuurlijk. Ja, Cor die schreef: goedenavond Peter, we zijn weer luisterende. Doe maar een heel mooi plaatje voor mevrouw. Die heel veel van Nederlandse muziek. Ja, kies daar maar wat moois uit. Dankjewel Cor van Londen en Ria natuurlijk. En gezellig je vanavond lekker meeluisteren. Ja, ik zei net als jullie nog een plaatje willen horen. En de eerste bezoek is al binnen. Wat, twee al zelfs, zie ik. We gaan eerst naar Bees van Haren zo meteen. Ja, Mees van Haren die schrijft: als er nog een gaatje is, Peter, wil je dan een mooi plaatje draaien van BZN Just an Illusion. Die staat voor jou klaar, Mees. Gaan we even lekker voor je draaien. Komt-ie aan.

De BZM met Just an Illusion. En je merkt uit van Bees van Haren hier het prachtige Ede natuurlijk. Hij schrijft weer een mooi programma. Dankjewel, Bees. Dan gaan we naar Jan Heikamp. De man van de Piratenclub. Eens even kijken. Jan. Als je nog een plek hebt, graag Jennifer Rush met de Power of Love. De goeie van 6 minuut 4. Voor jezelf en alle vrienden en bekenden en luisteraars. Dankjewel Jan, ik hoop dat dit de goeie is. Hij staat er ongeveer een keer of 10 hier op de harde schijf. Dus ik denk dat dit wel de goeie moet zijn. Ja, hij is in ieder geval 6 minuut 4. En ik ga hem voor jou verdraaien. Jennifer Rush met de Power of Love.

was Jennifer Rush met The Power of Love. Even meegedraaid voor Jan Heekamp, de man van die piratenclub hier in de Veenendaal natuurlijk. Dankjewel, Jan. Eens even kijken, de verzoekjes gaan mee lekker binnenkomen. Maar om 11 uur stoppen we er wel mee natuurlijk, Bertus. Eens even kijken, we gaan eerst wat meedraaien voor Peter van der Roekel daar in het mooie Ede. Peter schrijft drijvend een plaatje van Henk Wijngaard en een plaatje waarop de Nijs als het even kan. Dan gaan we even voor jou doen, Peter, want we zijn met de tweede ronde bezig. Dus voor jou kan er wel even twee achter elkaar en dan gaan we weer lekker verder. We gaan even voor Peter Vroekel meedraaien, Rob de Nijs met een foto van vroeger uit 1980. Speciaal voor jou, Peter.

Henk Wijngaard met de Containersong. Nog even meegedraaid voor Peter van Roekel in Ede. En dan hebben we nog wat staan bij Ada Serli. Die zegt, hoi Petertje, het is weer gezellig bij jou. Wil je draaien? Middle of the Road, Sacramento. Voor Bart, Jan Heikamp, Dina, Jozef, Christine, Judith en jezelf en iedereen die lekker mee luistert. Radio 1224 naar jouw mooie muziek. Oh, hij is zo mooi. Dankjewel, Ada. Tijd niet gehoord, hè? Heerlijk.

Dat was Sacramento. Middelfrood heeft meegedraaid voor Ada en Sally. En natuurlijk uit de prachtige Terneuzen. We hadden nog even een berichtje even gauw van de teddybeer. Even kijken, de teddybeer schrijft... Peter, als er nog plek is, graag een rondje met twee bitterballen. Nou, we draaien alleen muziek, Mark. Hij schrijft, wil je dan een mooie oranje WK-plaatje meedraaien van André Hazes? Wij houden van oranje. Nou, vooruit dan maar, Markie. Ze gaan winnen morgen, Mark. Ik voel het gewoon. Ze gaan gewoon winnen, ja.

André Hazes, behouden van Oranje, heeft meegedraaid voor de teddyberen. Markie uit Culemborg. Even wat rustiger. Jenny, kom bij me.

Rocking Jojo en deze Red Angels. Genie, kom bij me. En Jan van der Brink, die gaat naar bed, hè. Hij heeft weer Vestro in de bak. Ja, lekker, man. We draaien nog één verzoekje en dat doen we even voor Mees. En dat is ook de laatste verzoekplaat. En dan draaien we zometeen rustig uit richting de klok van 11 uur, mensen. Dit is Michael Bennett. After I Pass Away. Voor Mees. Van Arren in Ede.

Dat was Michael Burnett, After a Pass Away. Even meegedraaid voor Mees van Hagen in het prachtige Ede. Ja, ik had er nog één staan. Die had ik even over het hoofd gezien. Teddybeertje, die miste nog een plaat in de show. Die eigenlijk gedraaid moet worden voor DJ Wouter Wit. En dat is de poesjesdans, ja.

Ja, die moesten we nog draaien voor Wouter Wit. Namens TJ en Mark het Teddybeertje Culemborg. De poesjesdans van Electronica's. Ik ga nog even een heel nieuw meedraaien van zangeres Cynthia. Adios, buenas, señorita.

0: Ik ben door jou betoverd, Nathalie. Ja, Jarno Vergouwen. Goedenavond, Martijn Welgraven. Je valt op het goede moment binnen, zeg. Dit is Check the Nice met Adio Amore, 1970. Ver voor de tijd van Martijn, hè? Ja.
1: Huil toch niet meer om mij.
0: Een stukje geschiedenis voor jou, Martijn.

was Jack de Nijs met Addio Amore. Neem me in je dromen mee. Frank van Etten, neem me in je dromen mee. Draai me even mee voor Martijn Belgraven. Ik flirt, zeg dan geen nee. De beste planner van Nederland, ik durf het met een rust hart te zeggen, ja.

Frank van Etten, neem me in je dromen mee. Even meegedraaid van Martijn van Wellegraven daar uit prachtige Nijkerk. Dankjewel voor de reactie, Martijn natuurlijk.

0: Peter, ik ga zo naar bed. Jij ook?
1: Ja, ik moet alleen nog even afsluiten. Dit komt dus aan hoor. Ja. Mensen, dat was het weer op deze mooie zaterdagavond. Mag ik jullie vriendelijk bedanken. Voor de leuke reacties, lieve reacties en de verzoekjes natuurlijk. Ik vond het weer ontzettend gezellig. Wat moet ik toch zonder jullie? Dat gaat gewoon niet, hè? Nee.

Ja, Markje van den Burg schrijven. Dankjewel voor de muziek, Maartje Peter. Luister nog even mee tot 23 uur. En hij ligt lang uit op de bank. Topper, de muziek was weer top. Dankjewel natuurlijk, Markje van den Burg. Dan gaan we naar Willem de Leeuw. Die had over een roze shirt. Ik weet niet wat hij bedoelt trouwens, maar... Hij schreef, het was weer gezellig, Peet. Al was het met één oortje. Ja, het andere oortje had hij even die tractoren aan het kijken. Die door de blubber heen rezen met gewichten erachter. Noem maar op. Hij zegt, ik heb er hier en daar iets gemist. Maar het was even spannend op de televisie. Ja, dat snap ik, Willem. Tractor Poelingen, daar kijkt Willem naar, ja. Dankjewel, Willem. Gezellig dat je er vanavond weer bij was, kerel. En bedankt voor de reactie. Ook Mees van Haar schrijft heel veel dank voor de mooie plaatjes en een hele mooie zondag. En blijf gezond met je mooie gezinnetje. Dankjewel Mees van Haar. Jullie ook aan die kant en bedankt voor het luisteren uiteraard. Hij schrijft ook, je doet het goed met je mooie uitzending. Elke week weer luister ik met veel plezier. Dankjewel Mees. Mees slaapt lekker voor straks natuurlijk en morgen zondag op kerel.

Ook Wout Schuijf, bedankt weer voor de soundkerel. Het was weer gezellig. Groetjes stopper. Je mag wel even deur donderen van mij nog maar, schrijft hij. Ik mag gewoon even doorgaan van Wout, maar we doen het niet, Wout. Nee. We schakelen het laatst in, hè. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Dankjewel, Wout, voor het luisteren. En slaap lekker voor straks natuurlijk, hè. Dan gaan we naar Limburg, ons Limburg. Jozef schrijft, Peter, bedankt voor de schoenenavond. En de leuke babbels van die. Het was weer toppie. Slaap lekker en morgen zondag op. En lekker naar Max kijken. Nederlands elftal natuurlijk. Ja, het wordt een spannende zondag, Jozef. Doe je dit met een groetje. Een dikke knuffel van ons. Gaan we zeker doen. Fijn weekend en tot de volgende keer. Hoi, kameraad. Dankjewel, Jozef. Slaap lekker aan die kant. En morgen zondag op natuurlijk. En geniet van elkander, hè. Dankjewel voor het luisteren. En de reacties. Doei, doei. Ook Ada Sally schrijft, dankjewel voor de mooie muziek. Het was weer gezellig bij jou. Tot volgende week. Wij gaan naar jou nog op de AM900. We gaan nog even meeluisteren, Ada. Dankjewel voor jouw reactie. En veel plezier met jullie, bij jullie in de studio natuurlijk. Een day full of joy. Ook Peter Vroekel, bedankt voor het luisteren, kerel. Graag tot de volgende keer uiteraard. Hè. Slaap lekker voor straks. Ada Hens schrijft, dankjewel voor de mooie plaatjes. Slaap lekker en morgen gezond erop. Dankjewel, Ada. Dankjewel voor het luisteren natuurlijk. Ook voor jou, Ada. Slaap lekker natuurlijk. En graag tot de volgende keer. DJ Mark schrijft, ga je nou door tot 12 uur? Ik luister bij, hoor. Nee, dat was een voorstel van Wouter, maar dat gaan we niet doen, teddybeer. Dankjewel, teddybeertje. Graag tot de volgende keer en slaap lekker voor zometeen natuurlijk. Hey, George van Dongen is ook nog wakker. George schrijft, hey kerel, dankjewel voor de achtergrondgeluiden. De achtergrondgeluiden. Het is hier geen dierentuin, George, hè? Oh, ja, hij had visite. Oké, ik had even door moeten lezen. Natuurlijk, Peterke toch. Fijne avond daarin. Groetjes. Dat is weer jammer. Ik geef Wout wel gelijk, schrijft hij. Ja, hij vindt ook dat ik door moet gaan, maar doen we niet. En stilte over de F1. Ja, ik zeg helemaal niks, George. Ik zeg helemaal niks. Ook mag ik geven gelijk, schrijft hij. Dankjewel, George, voor de reactie. En slaap lekker zo meteen aan die kant natuurlijk. En geniet vanmorgen van de wedstrijd en natuurlijk van de voetbalwedstrijd, hè. Ja mensen, we zijn er doorheen. Allemaal hartelijk dank natuurlijk voor het luisteren. Slaap lekker voor straks en morgen stond erop. En maak er een mooie zondag van. Zeker met de Formule 1 en de voetbal. George zet de uitslag al vanmorgen. We wachten af, George. Laten we dat maar doen, hè. Mensen, allemaal wel bedankt. En na deze platen zijn we er van tussen. Dankjewel. Slaap lekker. Graag tot de volgende keer. Doei, doei.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming en was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio 1224. Altijd piratenhits.
3: Hey, weet je wat jij bent?

0: Het weekend is er om tot rust te komen. Maar nu even niet.
1: Het is weekend.
0: Radio 1224. Altijd piraten hits.
1: Jouw weekendvriendje.

precies anders en niet zal de rood zoals vroeger zijn. Met jou in de regen lijkt het alsof hier de zon nog schijnt.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Er kan nog een buitje vallen, met name in de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt dan naar een graad of 12 bij een matige westenwind. Die is aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig en in het noordelijk kustgebied soms krachtig met windkracht 6. In de ochtend is er een mix van wolken en zon en met name in het noordoosten ook wat regen. 'S Middags laat de zon zich soms zien en valt er nog een enkele bui in het uiterste oosten. Voor een graad of 18 en er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind die in het noordelijk kustgebied en boven het IJsselmeer vrij krachtig kan zijn, kracht 5. Morgenavond blijft het droog. Ook maandag is het droog met soms wat zon. Daarna wordt het steeds warmer met op een erg warme vrijdag ook nog kans op flinke onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Op de tandem, tijdens het brommerskieken, in mooi Valkenburg of als je draait als een haan op een toren. Altijd piratenhits.
3: Eindelijk iets anders op de radio.
0: Radio 1224.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze